0: Nostalgie.
1: All night long.

0: nog rustig ontwaken met Fiction Factory. Feels like heaven. Iets voor zes, goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijs te verhogen.
1: Ja, omdat de kosten voor de airco sterk stegen de voorbije maanden. Door het soms extreem warme zomerweer. Rusthuizen doen er alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners. Dat die niet te veel last hebben van die hoge temperaturen. En dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. En daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's. Want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. De dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt net geen €75 of €2.300 per maand is dat. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan kwamen nu al minstens 13 mensen om, dat zegt premier Takachi. Kort na de aardbeving was er een ontploffing in een winkelcentrum in Kashima in de regio Kumamoto en tientallen mensen zaten daardoor vast. Het blijft onduidelijk hoeveel van hen de ramp overleefde. Bij die aardbeving van 7,1 raakten ook zeker 100 mensen gewond en veel wegen en gebouwen zijn beschadigd in Japan. En een dag na zijn overwinning in het natuurcriterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselaar in West-Vlaanderen gisteren. Hij finishte solo toen Evenepoel kon ontsnappen uit de peloton op 2 ronden van het einde. Tim Merlier, winnaar toch ook van 3 ritten de voorbije tour, die eindigde 2e en Belgisch kampioen Rune Hergots 3e.
2: Nostalgie weer.
1: Opnieuw een zonnige en zomers warme dag bij 30 graden aan zee tot 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw de zon, in de namiddag iets meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. En vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: 35?
1: Ja, sorry. Maar in de Kempen, dus hier in Antwerpen zal het misschien 32 zijn.
0: Allee, ik aanvaard het
2: al. Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
0: Woensdagochtend al, hete vrienden. Als je een moeizame ochtend hebt, de Pointer Sisters hebben hier energie voor iedereen. I'm so excited. Goedemorgen.

0: aangepaste muziek voor de 30 graden die weer voor de deur staan. Chill and Zwoel, rock with you.
1: De Vroege Vogel.
0: Een heel erg goedemorgen. Dag vrienden van de tofste ochtendclub. We vliegen samen in de warme woensdag tot 35 graden. Dus je hebt het gehoord bij Bart. Tijd voor een barbecue. We hebben gisteren nog eens kolen warm thuis. Ik vind dat echt van het beste. Knabbelen aan ribbetjes. Eigenlijk een volle maag al hebben, maar toch nog er een brochet bovenop gooien. Dat is barbecue in Vlaanderen. Hè. Nog maar 6:08 in de zomervakantie en jij bent al wakker. Jij bent dus officieel een vroege vogel. Of vanmorgen wil ik graag zeggen een vroege tijger. Want het is Tijgerdag, Internationale Tijgerdag, op 29 juli. Een dag om aandacht te vragen voor dat prachtige beest, want ze zijn met uitsterven bedreigd. Die indrukwekkende kop zie je zo voor je. En die imposante schreeuw... Klinkt vanmorgen eigenlijk dit toch vooral alsof je honger hebt. Ja, dit niet. Maar dit is toch zo... Ik heb honger. Snel, geef mij ontbijt. Geef mij koffiekoeken of iets anders. Op je muzikale honger blijf je niet zitten vanmorgen. De luchtgitaar mag al bovengehaald worden voor Dire Straits, Sultans of Swing.

0: snelle vingerwerk van Dire Straits. Vandaag gaat de thermometer richting 35 graden. Juli was zo een van de droogste en zonnigste maanden ooit. Amper 2 regendagen hebben we al gehad deze maand. En ook begin augustus zien de weerkaarten er extreem zomers uit. Puffen, zweten, bakken, alles erop en eraan straks. Dus niks zo plezant als nu al wakker zijn en al je ramen te kunnen openzwieren. Want het is nog maar een aangename 18 graden. Dus nu al sorry, want straks komen daar nog een paar graden bij. Door Berlin. Take my breath away.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij in naar 20 winkels, hè?
5: Nee, 1 adres.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: De werkweek is weer in twee geknipt vandaag. En we zijn al met vuile wakker in de clubs. Hè.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Heidi stuurt een berichtje in de Nostalgie-app. Goedemorgen, we zijn hier ook al wakker, klaar om te gaan werken. Nancy stuurt dan weer goedemorgen, Kim. Mijn tas koffie gezet en de prachtige muziek van Nostalgie erbij. Het wordt een pufdagje, dus nu de strijk doen met de ramen open. Want straks is het niet te doen. Oh, op dit uur strijken, wauw, respect. En deze avond inderdaad een barbecue. Ik krijg er honger van. Groetjes, Nancy. Ik voel mijn maag ook grommen. Het is daar weer. Stuur eens een worstje richting Merelbekenantie. Niet voor mij, maar voor een jarige mede-Merelbekenaar. Want Kader Gürbüz is jarig vandaag. Hele goede actrice. In Wacht in Zeven speelde ze vroeger. Maar nu natuurlijk al jaren Karin in Thuis.
2: Want bij jou voel ik me thuis, thuis, thuis. Zet de wereld uit. Ben ik even zorgeloos. Want bij jou voel ik me thuis, thuis.
0: Ja, als grote thuisfan. Wil ik haar toch heel graag feliciteren. Kader wordt 57 vandaag. Mocht jij luisteren, Kader, laat eens weten in de Nostalgie-app wie de dader is in Thuis. Het was een spannende seizoensfinale. Een hele opbouw van wekenlang, misschien wel iets te lang, die opbouw, maar bon, over een aanrander. Het blijkt niet Cody te zijn, het is ook niet Brik, maar nog een andere mysterieuze persoon. Wie had dat nu gedacht? Ik dacht aan een verpleger uit het ziekenhuis, want er is zo'n hele theorie online. Maar zo'n personage dat eigenlijk niemand kent, dus dat zou ik heel jammer vinden. Dus Kader, als je luistert, laat het even weten alsjeblieft. Wie is de dader in Thuis? Het zou fijn zijn. Dan vullen we een beetje dat groot gapend zwart gat. Want in de zomervakantie is er geen thuis of familie. Of eigenlijk zelfs gewoon helemaal niks op tv, toch vaak? Veel pauzes in de zomers. Maar hier op de radio blijven we gewoon gaan samen. Met de allerbeste hits. Go West. Go West.

0: krijgen berichtjes in de app van Nostalgie. Virgie stuurt al koffiezet. Mirjam zegt steunkous. Ik dacht, huh? Maar ja, ik snap het volledig. Want het is iets over 6:30. En dan weet je hoe laat het is. Het is Bol O'Clock. Elke ochtend rond dit uur maak je kans op 100 euro bij Bol. De plek waar je alles vindt en je het vooral meteen kan krijgen als je nog iets dringends nodig hebt voor jouw vakantie. En dat is wel tof, want door al die benodigdheden leer ik jou ook wat beter kennen. Want wat je nodig hebt, zegt veel over waar je mee bezig bent. Gisteren bijvoorbeeld Chrisje uit Tielt. Ze had wijn gemorst op haar harde schijf, dus had een nieuwe nodig om haar foto's van de vogels op te slaan. Een zeer specifieke benodigdheid. Benodigdheid. Zo is het. Maar dat is allemaal oké. Stuur wat jij nu nodig hebt. En dan win je straks misschien 100 euro bij Bol. Uit alle berichtjes bel ik iemand willekeurig op en jij moet de telefoon opnemen met de duidelijke woorden even bollen. Alleen dan is de buit binnen. Wat heb jij zo snel mogelijk nodig? Nu is weer jouw kans.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar...

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Happy!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u!
4: Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Kim.

0: De zon is er al mooi aan het opkomen. Een blauwe hemel. En als je dan ook nog eens 100 euro bij Bol zou kunnen krijgen. Schone cadeau toch, hè? Heel veel benodigdheden hier binnengekomen. Uit al die berichtjes gaan we nu iemand opbellen. En als die persoon opneemt met effe bollen, is de buiten binnen. Spannend.
1: Effe bollen.
0: Mama, ja, natuurlijk wel. Proficiat, jij wint 100 euro bij Bol.
1: Dank je wel.
0: Ik spreek met Sigrid, zie ik hier staan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Sigrid, wat heb jij dringend nodig? Nu meteen.
1: Ik heb beenbeschermers voor mijn paard nodig.
0: Beenbeschermers voor je paard? Gaat je paard leren skateboarden?
1: Ik ga mijn paard leren overstappen vooraan.
0: Oh, wacht. En als niet paardenkenner moet je dat even uitleggen.
1: Soms gaan we de paarden wel zijwaarts laten lopen. En dan kunnen ze op hun eigen benen trappen als ze dat aanleren. En dan zijn beenbeschermers wel aangewezen.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dus dat de pootjes zo over elkaar, als een soort dansmove eigenlijk. En dan kan dat tegen elkaar... Oké, ik denk dat ik het voor mij zie. Doe je dan een soort van dressuur of wat doe jij, Sigrid?
1: Ik doe western. Ik krijg western.
0: Western?
1: Een soort western dressuur.
0: Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Hoe zit dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Dat is mijn westernzadel. Dat is een beetje losse rijden ook van voor mijn hoofd. En dan leer je van alle bewegingen. Ze trekken wel wat op de dressuur, maar de paarden worden iets anders gereden.
0: Ja, en jij met een cowboyhoed op dan, vermoed ik.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal in thema. Ah, ik zie het voorbij. Dat lijkt mij echt wel een hele fijne hobby eigenlijk, Sigrid. Klopt dat?
1: Dat is ook een heel fijne hobby.
0: Ja.
1: Dat is heel leuk om met de paarden dat allemaal te oefenen en te leren.
0: Ja. En hoe heet je paard?
1: Ace.
0: Ace. Ace en Sigrid... Door de western met de beenbeschermertjes aan, dankzij Bol. Ik zie het helemaal voor me.
1: Heerlijk, ja.
0: Het is in de pocket, geniet ervan. En we rijden samen te paard richting de woensdag. Prettige dag vandaag, Sigrid.
1: Dankjewel, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Vakantie is niet altijd prettig. Je kan soms ook pech hebben. Zoals Tanja, die stuurt hier net. Vorige week in pannen gevallen met de auto in Duitsland. 4 uur moeten wachten in de garage en 1300 euro kosten. Oh, dat is een pijnlijke. Mijn budget is op. 100 euro bij Bol is welkom. Morgen vooral een nieuwe kans. Blijven proberen de hele week nog voor 7 uur.
1: Nostalgie.
0: Ellen Petrie, die is alweer vrolijk aan het rondhuppelen op Brussels Airport. Het is daar druk deze dagen. Mensen die vertrekken op reis, die terugkomen. Veel blije gezichten. En Ellen gaat straks weer op zoek naar een goed verhaal. Na 7 uur. Dit is Tarzan Boy.

0: Straks.
1: Straks.
0: Bij Nostalgie.
2: Watch out, boy. She'll chew you up.
3: Een muzikaal duo, straks op je radio. She's a Hall & Oates, na het nieuws van 7.
4: Krevel.
5: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
3: Nostalgie. 7:02, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijs te verhogen.
6: Ja, omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer. Want rusthuizen die doen er echt alles aan om de kamers fris te houden voor hun bewoners. Dat die niet te veel last hebben van die hoge temperaturen. En dat is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. En daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's. Want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. Dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt net geen 75 euro of 2300 euro per maand. Maar die woonzorgcentra mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg. En dan gaat het om kantoren, oude rijkswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen. En dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van minister voor Modernisering Vanessa Mats. De overheid moet voor die leegstaande gebouwen geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En daarvoor betaalde de staat, wij dus, meer dan 2 miljoen euro. Bij de aardbeving in het zuiden van Japan kwamen nu al minstens 13 mensen om, zegt de premier daar, Takaichi. Kort na de aardbeving was er ook een ontploffing in een winkelcentrum in Kashima in de regio Kumamoto. En tientallen mensen zaten daardoor vast. Het blijft onduidelijk hoeveel van hen de ramp overleefde. Bij de aardbeving van 7,1 raakten ook zeker 100 mensen gewond en veel wegen en gebouwen in Japan zijn daar beschadigd. En een dag na zijn overwinning in het natuurcriterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van Roeselaar in West-Vlaanderen gisteren. Hij finishte solo toen hij kon ontsnappen uit het peloton op 2 ronden van het einde. Tim Merlier, toch winnaar van 3 ritten in de voorbije Tour de France, eindigde 2e en Belgisch kampioen Runo Hergots 3e.
1: Nostalgie weer.
6: Opnieuw een zonnige en zomers warme dag. 30 graden aan zee, 35 in de Kempen. Morgen schijnt opnieuw die zon. In de namiddag wel iets meer wolken en maximaal van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Het weekend dan, zaterdag wisselend bewolkt, 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
7: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.
3: De airco staat hier al volle bak te blazen. Hij blaast koude lucht richting jou, maar ook de allerbeste muziek. Na Man Eater kan je meebrullen met de Backstreet Boys. Goedemorgen.

0: Oh, ik mis de boysbands uit de 90s. Backstreet Boys.
1: Ribbedebie met Petrie.
0: Goedemorgen, vrienden van de tofste club. Het is 29 juli. We zitten echt vol in die zomervakantie. Als je nu zo onderweg aan het rijden bent en je ziet van die volle koffers in de auto's, vraag ik me altijd af van, oh, zijn die onderweg naar hun reis? Of komen ze net terug? Hoe is het geweest? Je voelt gewoon overal de vakantievibes. En ook op Brussels Airport vertrek je vandaag weer duizenden mensen op reis. Ons Ellen Petrie is daar ondertussen bij een bonte familie beland. Ellen, waar ben je ergens?
2: Ik sta nu bij Mark en Tanja. En ja, jullie twee kinderen, en dat zijn?
3: Ja, nee, we hebben naast ons drie kinderen twee honden nog. Onze Flo is onze hond, dat is een golden retriever. En dan heb je Milou, dat is een cocker spaniel, dat is van onze dochter Margot.
2: Ja, en ik zie hier ook een hele bench staan, dus ja, die mogen niet mee bij jullie.
3: Nee, dat is in de ruimte.
2: Bij de ruimbagage.
3: Nee, we hebben zelf een huis in Spanje, dus wij hoeven eigenlijk niet veel bagage mee te nemen. Dus ja, met deze is dat voldoende, hè.
2: En uw kinderen zijn daar ook, vandaar dat de honden mee zijn?
3: De kinderen komen op de eerste week van augustus. En mijn ouders ook. Dus we zijn dan met een hele familie.
2: En de honden zijn dat gewoon? Want ik vraag me dat altijd.
3: Dat is de eerste keer.
2: Oh, ik zie je ook al kijken. Ai, ai, ai.
3: Ja, ja, maar het is aan mij, ja, we hebben toch een beetje stress. We moeten ze juist gaan inchecken nu.
2: Ja, ik hoor het.
3: Ze is nogal bang, de kleine. Dus aan mij.
2: Zeg, zijn er bij u angsten op reis?
3: Nee. Nooit. Ah, duiken. Ja, diepzee duiken is een beetje moeilijk, maar ik doe het wel. Ik doe het ook heel graag en het is mooi en het is iets dat ik samen met mijn man kan doen. Hè.
2: Dat is eigenlijk wel mooi, hè, voor de liefde, dat ze dat toch wilde overwinnen.
4: Toch, hè. Geweldig. Vakantie aan zee, onder water, in de bergen. We doen alles samen.
2: En de honden gaan niet mee onder water?
4: Ja, die zouden dat wel willen, ja, maar wij willen dat niet. Nee, dat is een momentje apart. Tussen scholen vissen en zeewiervelden en onderbogen. Dat je je niet kunt voorstellen. Prachtig de onderwaterwereld. En het is cool. Wij gaan naar Spanje. Het is een klein beetje warm. Het is hoogseizoen. En daar is het rustig. Niet te veel volk. En natuurlijk heel fris, zalig en stil.
2: Geniet van jullie vakantie. Boven water, onder water, van elkaar en van de hele familie. Het is echt een ongelooflijk zicht. Tot ziens! Tada! Goh, ik wil eigenlijk ook wel eens gaan duiken. Ja? Toch eens over nadenken.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het

0: was een schoon koppel, Sean en Camila. En nu nog altijd goeie vriendjes, Señorita. De hele zomer lang trakteren we jou hier op Nostalgie. Op reizen dankzij het grote Nostalgie reisbureau. Want iedereen verdient vakantie. En straks ontdek je welke prijzen vandaag in onze reiskar voor jou zitten. Eerst een goed gitaartje om je wakker te maken om 7:15. Fine Young Cannibals komen er zo aan.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
1: Het grote nostalgie.

0: Emilia zingt over The Big Big World. Als je meekijkt in de studio van Nostalgie, hier hangt zo'n grote wereldkaart omhoog. En er is inderdaad zoveel te ontdekken in die grote wereld.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: En ons ultieme doel is jou deze zomer over die hele wereld meenemen. We gaan de wereld rond, we gaan op reis via je radio. En we sturen jou ook gewoon fysiek op reis. Wat zit er vandaag in de reiskar van Nostalgie? Rond de middag maak je bij Alexandra kans op een voucher van Brussels Airlines. €300. Daar kom je al eens ergens mee. En Sander die mag deze namiddag een gezinsabonnement op strips.be weggeven. Dat is een soort van Netflix, maar dan voor strips. Dus ideaal om jouw kinderen te entertainen tijdens de roadtrip. Als je vandaag dit geluid hoort... dan moet jij reiskar sturen en dan is de prijs misschien voor jou. Nu dus nog niet, hè. Dit was om te oefenen. Hier in de ochtend kan je elke week een grote verre reis winnen. Deze week gaan we richting Azië. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Wel een werelddeel dat aanspreekt. Totaal andere wereld qua cultuur ook om te ontdekken. Je kan een rondreis winnen richting Cambodja en Vietnam. Reisbegeleider Willy van Reizen Lauwers die heeft die landen al meermaals bezocht en die vertelt waarom Cambodja zeker de moeite is.
2: Cambodja zou ik ook zeker aanbevelen omdat het niet zo toeristisch en niet zo populair is dan het grote Thailand en Indonesië en Vietnam. De buur, maar zeker een parel ook in Zuidoost-Azië is Cambodja. Met de hoofdstad Phnom Penh natuurlijk en ook nog andere geschiedenis. Natuur, cultuur en niet zo populair, nog niet zo platgetreden paden.
0: Niet te toeristisch, klinkt goed. Helemaal alleen in die natuurpracht kunnen zijn. Straks om 8 uur een nieuwe kans om mee te spelen voor de reis. Dan kan je Stop de Bandronde spelen en je zo plaatsen voor ons finale spel vrijdag hier in de studio van Nostalgie. Nu zitten we eventjes in een ander werelddeel nog. Straks ga je naar Azië. Maar nu zitten we in Mexico. Mexico, daar is de stad Acapulco. De Four Tops, goedemorgen.

0: loco gaan in Mexico, in Acapulco. Dat zal wel met tequila zijn, zeker Bart.
1: Ik ben daar zeker van.
0: Lekker strafdrankje.
1: Ja. Dat te veel is ook niet goed, hè?
0: Ik ben er één keer slecht op gegaan. Ik drink dat nooit meer. Eerlijk. Het is bijna 7:30. Goedemorgen, Bart.
1: In verschillende departementen in Frankrijk geldt een noodtoestand, omdat het opnieuw daar bijzonder warm wordt in Frankrijk, tot 42 graden. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken natuurlijk. Die in Gironde breidt voorlopig niet uit. En die in de VAR is onder controle. En onze buitenlandse zaken die raadt België absoluut af om naar die regio's te reizen. En ook bij ons stijgt het risico op natuurbranden door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt die temperatuur ook bij ons opnieuw boven 30 graden. Vooral naaldbossen zijn zeer brandbaar. Door bijvoorbeeld opeenstapeling van doodhout. In bossen waar er verschillende boomsoorten staan, kan je het brandrisico wel beperken. En als je naar pretpark Bobbejaanland gaat, dan mag je geen teenslippers meer dragen als je op de attracties gaat. Nee, geen teenslippers. Veel te gevaarlijk. En ook een hoop gedoe, want bezoekers zijn dan soms een teenslipper kwijt als ze in de rollercoaster zitten, omdat die gevallen is toen ze overkop gingen. Dan mogen medewerkers van Bobbejaanland die bosjes induiken om die slets te gaan zoeken natuurlijk. Het is ook gevaarlijk voor andere bezoekers, want als die zo'n teenslipper in hun gezicht krijgen, dat is ook geen lachertje. Maar ook het flip-flop geluid werkt veel mensen op de zenuwen. Dus weg met de teenslipper, alstublieft.
0: Het flip-flop geluid werkt mensen op de zenuwen?
1: Ja.
0: Hoe weinig kunnen wij aan tegenwoordig als mensen? Wat is dat nu voor iets?
1: Eerlijk gezegd, bij ons hier ook op de vloer zijn er ook een aantal mensen die zo van die flipfloppers dragen. Ik kan u verzekeren, dat werkt als een rode lap op een stier.
0: We noemen geen namen.
1: Nee.
0: Nee, ik snap wel dat het gevaarlijk is als dat op je gezicht vliegt.
1: Ja, dat is waar.
0: Van zo hoge hoogtes. Het is ook gewoon veiliger, maar rollercoasters, oh, ik ben er zo fan van. Dat gevoel dat je zo... En je gaat naar boven en je weet, oh, nu gaat het gebeuren. En dan denk ik altijd, waarom heb je dit gedaan, muilaard?
1: Ja.
0: Waarom zit je hier?
1: Ik ken dat gevoel niet.
0: En dan gaat naar beneden en dan, ja, kriebeltjes. Oei, ja, wat lief, jij kent dat niet?
1: Nee, ik heb nog nooit in een rollercoaster gezeten trouwens.
0: Nog nooit?
1: Nog nooit.
0: Nog nooit in jouw hoeveel jaren?
1: 54 jaar dat ik op deze aardbol rondloop.
0: Amai, dat vind ik... Hoe kan dat zelfs?
1: Ja,
0: je hebt toch kinderen?
1: Ja, maar wij zijn geen pretparkmensen.
0: Allee, ik doe dat zo graag.
1: Ja,
0: zo graag.
1: Ja.
0: Fantasialand is een echte aanrader.
1: Ja?
0: Als je dan toch eens iets moet doen, dat is niet zo ver rijden, dat is in Duitsland.
1: Ja.
0: Schitterende rollercoasters. Ook wat fantasie dingetjes, als je niet graag wilde dingen doet.
1: Nee. Ja.
0: En jij kan dan bij de zakken blijven. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt altijd iemand nodig die bij de zakken blijft, die niet graag op rollercoasters zit.
1: Dat is goed.
0: Bij deze ben jij officieel mijn zakkenman.
2: Ja. Bij Deban Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deban Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Curtis Tigers vraagt het zich ook af. I wonder why je geen flipflops meer mag dragen in Bobby Island. En de Lou stuurt in de Nostalgie-app... Flipflops maken mij gelukkig. Ik ben blij voor jou, Lou. Goed woord ook, flipflops, flipflops. Straks zingt Bruno Mars jou wakker. Hij is zanger, performer en ook percussionist. Op het nieuwste album van de Rolling Stones speelt hij mee op een song. En daar speelt hij het instrument de koebel. Ik heb dat niet verzonnen. Hij kan dat dus ook. Wat een multitalent.
1: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: kwart voor acht. Goedemorgen. Hopelijk ben je al wakker. Want ik heb jouw brein weer nodig.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Elke werkdag tussen 9 en 10 uur hoor je een top 10 door jou gekozen op Nostalgie. Het is telkens in één zomers thema. Gisteren kon je de 10 beste songs voor jouw vliegvakantie kiezen met deze mooie nummer 1 die zeer vaak binnenkwam. Paul de Leeuw, Vlieg met me mee. De nummer 1 in onze vliegtop 10. Vandaag gaan we het in een andere taal gaan zoeken, want vanaf 9 uur hoor je de 10 beste Franstalige songs. Er bestaat extreem veel goede Franse muziek. Niet alleen door Franse artiesten, maar ook Belgische. Ik denk aan een Axel Red bijvoorbeeld. Maar ook uit andere landen, want Frans is een wereldtaal uiteraard. Dus, moeilijke opdracht vind ik persoonlijk, maar jij beslist, jij bent de baas. Tussen 9 en 10 hoor je sowieso veel Français, maar welke songs? Stuur nu al jouw favoriete Franstalige zomerse platen door via de Nostalgie-app. En dan hoor je die straks misschien tussen 9 en 10. Ik ben heel benieuwd wat er gaat binnenkomen, want er is zoveel keuze. Franse les vanaf 9 uur. Wat is jouw favoriete Franstalige song?

0: hoort Italiaans op de radio. En je hebt instant vakantiegevoel van op je bureaustoel. Se bastasse. Bastasse, liever una canzone. Vaste ochtendvrienden, die weten al wat er straks gebeurt na 8 uur. Het is nu 7:58. David, die stuurt al dit.
1: Ik ben op weg naar mijn laatste werkdag. En ik wil vakantie.
0: Het is straks je voorlaatste kans om mee te spelen voor die prachtige rondreis door Cambodja en Vietnam. Dus blijf vooral luisteren.
2: Straks bij Nostalgie.
0: En staat in de sterren geschreven. Na 8 uur hoor je Simply Red met Stars.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: zelfs die.
1: Nostalgie. 2:08, goedemorgen. Nieuws met Bart van Langenhoven. Woonzorgcentra denken er sterk aan om hun dagprijs te verhogen.
2: Omdat de kosten voor de airco sterk stegen door het soms extreem warme zomerweer, want rusthuizen doen er alles aan om de kamers fris te houden van hun rustbewoners. Dat die niet te veel last hebben van de hoge temperaturen. Het is niet altijd evident, want veel woonzorgcentra zijn verouderd. Daardoor moeten sommige directies werken met mobiele airco's, want voor grote investeringen in koelsystemen is meestal geen geld. Dagprijs in een gemiddeld rusthuis bedraagt net geen 75 euro. Of 2.300 euro per maand. Maar die woonzorgcentra mogen dat bedrag niet zomaar verhogen, enkel indexeren. Meer dan 50 overheidsgebouwen in ons land staan al meer dan een jaar gewoon leeg. En dan gaat het om kantoren, oude rijkswachtkazernes en vervallen justitiepaleizen. En dat kost de belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's, blijkt uit cijfers van de minister voor Modernisering van Samat. Overheid moet voor die leegstaande gebouwen geen huur betalen, maar wel onderhoudskosten, beveiliging en krotbelasting. En daarvoor betaalde de staat, wij dus allemaal, meer dan 2 miljoen euro. In verschillende departementen in Frankrijk geldt de noodtoestand, omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt vandaag, tot 42 graden. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in Gironde breidt voorlopig niet meer uit. En die in de VAR is onder controle. Onze buitenlandse zaken die raadt Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen. En een dag na zijn overwinning in het natuurcriterium van Aalst won Remco Evenepoel nu ook dat van de Roeselare gisteren. Hij finishte solo toen Evenepoel kon ontsnappen uit de peloton op 2 ronden van het einde. Tim Merlier, toch winnaar van 3 ritten de voorbije toer, die eindigde 2e daar in Roeselare en Belgisch kampioen Rune Hergot 3e.
0: Nostalgie weer.
2: Opnieuw een zonnige en zomers warme dag. 30 graden aan zee, 35 in de Kempen. Morgen blijft die zon schijnen, in de namiddag wel wat meer wolken. Maxima van 23 aan zee tot 32 graden elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden. 22 tot 27 graden dan. Het weekend, zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. Zondag vrij zonnig en tot 30 graden. En meer nieuws, dat vind je natuurlijk altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.
1: Ons vakantiebureau is geopend met prijzen voor jou. Als je wil rondreizen door Cambodja en Vietnam, stuur dan al Ik wil op vakantie. Goedemorgen.

0: Shaggy zingt zo meteen in zijn typische stem. Sexy. Hot. Hey sexy lady, komt er zo aan.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is 8 over 8. Een gezellige woensdagochtend hier. Over een dik half uur komt onze treintipper Christophe Eelen jou een nieuwe tip geven voor uitstapje in eigen land. Je moet niet altijd ver gaan om mooie dingen te zien. Het is echt zo'n bestemming ideaal met kindjes. Want ja, wat doe je na al die weken zomervakantie nog met je kinderen? Christophe to the rescue zometeen. Hij heeft zelfs een cadeautje bij voor jou vanmorgen. Als je liever toch verder van huis gaat, ligt hier een schone reis. Maar echt prachtige rondreis door Vietnam en Cambodja. Dankzij Reizenlauwers. Dat is een avontuurlijke reis van 18 dagen voor 2 personen. Je kan de tempels zien, die overweldigende natuur, de grote steden, rondrijden in een rikshaw, zo die fietsen die jou rondbrengen als taxi. En Willy, de reisbegeleider van Reizenlauwers, die raadt ook het eten daaraan.
2: Wat u zeker moet proeven in Cambodja is fish amok. Dat is eigenlijk een gestoomde viscurry. Dat is witte vis die men paneert eigenlijk met een kruidenpasta. En die wordt gestoomd in een bananenblad. Heerlijk.
0: Fish amok. Dat moet je toch geproefd hebben. En dan nog niet in België, maar in het verre Cambodja in Azië. Stuur een voiceberichtje in onze app. Dit is jouw laatste kans. Ik wil op vakantie. Enthousiast. Laat ons horen dat jij graag zo ver wil reizen. En dan speel je straks misschien mee. Meezingen met de nostalgie en de stop de band

0: Kis komt wat poeier in je dinsdag steken. Aan woensdag is het al. Woensdag, effectief, dus de voorlaatste kans om je te plaatsen voor de finale. Nu vrijdag, dan komen twee leden van onze gezellige ochtendclub in de studio strijden voor een reis naar Vietnam en Cambodja. Straks spelen we Stop de Bandronde. De twee luisteraars met de hoogste score op het einde van de week spelen die finale. Karin uit Gent is de te kloppen persoon. Ze had gisteren drie juiste songs.
1: Ik wil op holiday.
0: Goeie zangstem. Is horen of jij beter kan. Straks naar Billy Ocean.
2: Nog steeds aan volonté.
3: This is a muscle of a lunch garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Het grote Nostalgie-reisbureau.
11: Nostalgie.

0: Geen Jessie, maar wel een Tanja.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Goedemorgen, dag Tanja.
2: En we beginnen met de morgen.
0: Jij gaat je kans wagen voor die vakantie naar Vietnam en Cambodja. Als ik zo hoor wat jij gestuurd hebt...
3: Ik wil op vakantie.
0: Lekker hoge i. Dan kan je het wel gebruiken, klopt dat?
2: Dat klopt, helemaal. Ik denk dat het voor iedereen wel leuk is om een race te nemen.
0: Ja, en wat spreekt jou zo aan die bestemming?
2: Wel, eigenlijk waren we dit jaar van plan om een reis te doen naar Cambodja en Vietnam met de vriendinnen. Maar ik heb eigenlijk afgezegd omdat ik het met alles wat in de wereld nu gebeurt toch niet zo veilig vond om dat te doen. En de vriendinnen vonden het natuurlijk heel jammer, want er zijn twee vriendinnen die uiteindelijk wel de reis geboekt hebben. En ik dacht, ja, misschien is dit wel een teken dat ik dan misschien toch moet meespelen of proberen. En misschien toch wel eens proberen om de reis te maken.
0: Ja, een teken van het universum gekregen. Tanja? Zoveel is duidelijk. Een teken van het universum.
2: Ja.
0: Kijk, we gaan zien of het universum je helpt ook bij Stop de Bandronde. Je hoort nostalgiehits. Als ze stoppen, vul jij het volgende woord aan. En zolang je juist antwoordt, blijven we doorspelen. Ik kijk even naar het klassement. Christophe staat bovenaan met 4 juiste en dan Karin met 3. Dus je hebt er toch minstens 4 juiste nodig om bovenaan te eindigen.
2: Ja. Oké.
0: Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk, ja.
0: Tanja, veel succes. Hier is je eerste opgave.
2: Wonder, you're my wonder world.
0: Dat was een opwarmertje, helemaal juist.
2: Oei. It goes like this.
0: Oh, dat is de zin erna. Dit is I don't give a shit. Oh, nee. Oh, Tanja, dat je er nog uit moet vallen bij het woord shit. Dat is helemaal shit, hè, zeg.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: ik had het jou zo gegund. Maar misschien is dit het universum dat zegt dat je een andere bestemming nodig hebt deze zomer.
2: Ja, dat kan ook. Ja. Dat kan ook, ja.
0: Waar zou je nog zo naartoe willen gaan?
2: De verre landen die spreken mij wel aan. Hè. Meer naar Azië toe en zo, dat spreekt mij toch wel aan.
0: Ja. Wel, vandaag kan je bij Alexandra een voucher winnen van €300 bij Brussels Airlines. Dat zal toch al een klein stukje zijn richting Azië. Dus ik zou zeggen, blijven luisteren, blijven meespelen. En dan sturen wij jou hopelijk alsnog op vakantie.
2: Oké.
0: Fijne dag daar. Bye bye.
2: Heel erg bedankt.

0: Dat wordt een trip down memory lane zondag op de Lokerse Feesten. De Human League speelt daar, hè?
1: Kom jij naar de Lokerse Feesten?
0: Nee, want ik moet vroeg in mijn bedje.
1: Oké, is goed. Jammer. Ik wel.
0: Om hier samen met jou te kunnen opstaan, hè? Het is 8:30. Dag Bart.
1: Goedemorgen. Dreigt in Vlaanderen een tekort aan bouwmaterialen zoals rijnzand en grind. En dat komt omdat het waterpeil van de Rijn in Duitsland bijzonder laag staat door de aanhoudende hitte en droogte daar. En zo kunnen transportschepen maar een beperkte lading vervoeren vanuit en naar de belangrijkste Duitse industrieregio. In Vlaanderen dreigen sommige bouwwerven zelfs stil te vallen omdat ze geen bovenrijngrind kunnen leveren voor het drainagemateriaal. Ook in ons land stijgt de risico's op natuurbranden door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven 30 graden. Vooral naaldbossen zijn zeer brandbaar. Door bijvoorbeeld opeenstapeling van doodhout in bossen waar verschillende boomsoorten staan, kan je het brandrisico wel beperken. En het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië enkele pro-Iraanse groeperingen aangevallen in Irak. Ze bombardeerden wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz beschoot. En volgens het Amerikaanse leger viel Iran ook een VS-legerbasis aan in Jordanië. We genieten van een zoveelste zonnige en zomers warme dag. 30 graden aan zee, 35 in de Kempen. En morgen schijnt opnieuw die zon. In de namiddag een paar onschuldige schapenwolkjes. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. En vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Elke keer je het nieuws komt brengen, leer ik nieuwe woorden voor Scrabble.
1: Ja.
0: Drainagemateriaal en schapenwolkjes.
1: Ja.
0: Zou dat officieel goedgekeurd worden bij Scrabble?
1: Zal eens in de vandalen kijken, Spiet.
0: Schapenwolkjes. Triple woordwaarde.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.

0: De trein van de woensdag die gaat hier vertrekken.
1: De treintipper.
0: Met treintipper, treinbegeleider Christophe Eelen. Goedemorgen.
2: Dag Kim, een hele goede morgen. Hallo.
0: Je hebt straks alweer een nieuwe tip in eigen land bij.
2: Ja, we trekken richting Limburg, Kim. En blijf vandaag zeker hangen, want ik trakteer ook vandaag.
0: Maar dat is tof.
2: Ja. Sleep World, uw
3: slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
9: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
8: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
9: Die van de buren.
8: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
8: Nee. Één adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en

0: kwart voor negen. Heel erg goedemorgen. We hebben weer bezoek van de bekendste treinbegeleider. Onze BT, hè? Christophe Elen.
1: De treintipper.
0: Elke woensdagochtend een tip voor een uitstap in eigen land. Vandaag gaan we richting Limburg, richting Bokrijk. Ik ben daar ook ooit beland, Christophe, met een groep volwassenen allemaal. Okay. Met vrienden, op weekend met impro. En eigenlijk was dat zelfs zonder kinderen superplezant. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt.
2: Ik vond het ook heel fijn. Het heeft me verrast, omdat het is zoiets wat je inderdaad meestal doet met school. Maar ja, wij hebben het ook met volwassenen gedaan vorige week. En ik vond het geweldig. Ik vond het echt top, ja.
0: Waarom?
2: Goh, omdat het gewoon van alles is. Je hebt zoveel te doen en ja, vandaar vond ik het echt wel een heel toffe. En is het echt een hele fijne treintip. Amai.
0: Treintip.
2: Ik ben er niet goed van.
0: Zeg dat maar eens stiek in elkaar.
2: Ja, voor treintip.
0: Je kan ook gewoon naar het station van Bokrijk, dat is al helemaal goed, met de trein en dan kom je in dat openluchtmuseum.
2: Ja, je moet wel een tiental minuten wandelen naar het openluchtmuseum, maar eens je daar dan bent, is het echt de moeite waard. Ik ga wel al direct beginnen met een goede tip. Als je naar Bokrijk gaat, voorzie minstens een halve dag. Want er is zoveel te doen. Ja, je hebt je tijd echt wel nodig. Wat dacht je, Kim, van schapen knuffelen?
0: Ja!
2: Ja, brood bakken. Rijden in een huifkar en allerlei andere nostalgische figuren tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld de pastoor. Ja, dat katapulteert je echt wel terug naar hoe het vroeger was, hè. Ze waren vroeger blijkbaar heel streng. En dat kan je ervaren op de schoolbanken. Want je kan daar nog eens gaan zitten op de schoolbanken. Ja. Dus als je dat nog eens wil beleven, zeker een keer doen. Je kan er ook nog eens goed ravotten, zoals vroeger. In de natuur, kampen bouwen, spelletjes spelen. Echt weg van die gsm's, van die computers. Gewoon buiten. Heerlijk. Er is trouwens nog iets fijn, Kim. Als je echt niet weet wat doen deze zomer met je kinderen, de grootste openluchtspeeltuin van Vlaanderen met megaglijbanen, schommels en een doolhof, al wel ook in Bokrijk. Je zit er echt in het midden van de natuur. Wat tijdens die hittegolven toch wel voor een klein beetje verkoeling zorgt.
0: Goede temperatuur, de kinderen kunnen spelen en je kan er ook sportieve dingen doen als het wat minder warm is.
2: Ja, je kan gaan fietsen door het water. En als je Limburg intipt, is dat wel iets wat je heel dikwijls ziet. Ik had het zelf nog nooit gedaan, maar het stond wel op mijn bucketlist. En ik mag het afvinken.
0: Yes.
2: Yes. Woe, want ik ben gaan fietsen door het water. Echt waar. Het was geen Koppenberg, maar het was wel echt niet... Ja, maar dat was puffen en zweten. Ik heb me zo goed geamuseerd. Hou er rekening mee, als je gaat fietsen, je komt wel wat volk tegen. En we zijn heel wat mensen van de Club van Nostalgie tegengekomen. Wat een toffe luisteraars hebben we eigenlijk.
0: Dat is zo. De tofste.
2: Oh, het was heel fijn. En vooral dat belangrijkste... Ja, ik heb het al gezegd, dat fietsen door het water. Ik kan het eindelijk een keer schrappen van mijn bucketlist. Als je daar bent, huur een fiets en ga zeker ook een keer fietsen.
0: Als je daar graag een beeld bij wil van Christophe, zo wat tussen dat water. Jij gaat weer een vlog maken. Vrijdag deel je die opnieuw op jouw socials. Je geeft daar ook iets weg.
2: Ja.
0: Wat en hoe ontdek je in de vlog. Maar je hebt nu ook al een prijs bij.
2: Amai.
0: Een gezinsabonnement voor Bokrijk.
2: Ja, haal je kinderen van zolder. Want zoals Kim zegt, geven we een gezinsabonnement weg voor het Openluchtmuseum in Bokrijk. Dan kan je daar deze zomer gewoon een keer gaan ravotten, die kampen bouwen. Enfin, wat moet je doen? Wel, zet de radio een beetje luider en haal vooral je kinderen van zolder. Laat die even roepen via een spraakbericht in onze Nostalgie-app. Ik wil naar Bokrijk. Dat willen we zien binnenkomen in onze Nostalgie-app. Ik wil naar Bokrijk. Nu sturen in onze Nostalgie-app. En de meest enthousiaste kids krijgen van ons dat gezinsabonnement.
0: Dan kan je gewoon elk weekend je kinderen daar op een huifkar gaan zetten, terwijl mama en papa wijntjes drinken.
2: En stuur daar dan een foto van, ook in de Nostalgie-app.
0: Ik wil naar Bokrijk. We willen kinderen nu in de Nostalgie-app.
2: Veel succes.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Op 24 en 25 augustus bewonder je de mooiste modelspoorbanen van België in Trainworld. Spoor naar trainworld.nl.

0: Beste nostalgie stuurt iemand. Mijn kinderen denken dat melk uit karton komt, boter uit de supermarkt en wifi altijd heeft bestaan. Tijd voor een dagje geschiedenis.
1: Maar voordat die trein dit allemaal niet goed is, hè, Kim?
0: Je kan het beleven in Bokrijk. Iemand weet het gezinsabonnement. Wie is het, Christophe?
1: Oh, wie is het geworden? Dankjewel eerst en vooral voor al die reacties. Maar de prijs deze week gaat naar Silke Philips. En je moet een keer luisteren.
2: Bokrijk.
3: Ik wil naar Bokrijk.
2: Ik wil Bokrijk.
3: Goed zo.
2: Bokrijk, hè?
0: Oh, maar ik had dat niet aan, dat is te schattig.
1: Dat is echt te schattig. Dus zij krijgen dat gezinsabonnement van Bokrijk. Veel plezier ermee.
0: Waar gaan we volgende week naartoe?
1: Volgende week trekken we naar Diest. En ik ga het goed zeggen van de eerste keer. Dat is in Vlaams-Brabant.
0: Ik kijk al uit naar alle slechte moppen van ik loop in Diest rond.
1: Ja.
0: Het kan niet anders, dat gaat gebeuren. Christophe, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
4: Straks bij Nostalgie.
0: Straks vliegen we na 9 uur in de 10 van Nostalgie. De 10 de Nostalgie aujourd'hui. We gaan op zoek naar de beste Franstalige songs. Op 10 stem jij Axel Red, zometeen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, wat zit je gaan zo op haar horloge te zingen?
4: Ik ben ontaftellen, Harry.
3: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
3: Maar Suzy toch?
5: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Er dreigt in Vlaanderen een tekort aan bouwmaterialen.
7: En dan gaat het onder meer over Rijnzand en grind. En dat komt omdat het waterpeil van de Rijn in Duitsland bijzonder laag staat door de aanhoudende hitte en droogte. Daardoor kunnen transportschepen maar een beperkte lading vervoeren vanuit en naar de belangrijkste Duitse industrieregio's. In Vlaanderen dreigen daardoor sommige bouwwerven stil te vallen omdat ze geen bovenrijngrind kunnen leveren voor het drainagemateriaal, toch belangrijk. En dan zit er soms niets anders op dan tijdelijk vrachtwagens in te zetten. Maar dat is veel duurder en heeft een gigantische CO2- en milieu-impact. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn kinderen ziek geworden na een zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd enkele bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen kregen nadien hoofdpijn en gaven ook over. Gelukkig moest er niemand naar het ziekenhuis. De jeugddienst van Kalmthout die geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. En in verschillende departementen in Frankrijk geldt de noodtoestand, omdat het daar opnieuw bijzonder warm wordt vanaf vandaag tot 42 graden. En die hitte kan nieuwe natuurbranden veroorzaken. Die in de Gironde breidt voorlopig niet meer uit en die in de VAR is onder controle. En onze buitenlandse zaken raden Belgen absoluut af om naar die regio's te reizen.
8: Nostalgie weer.
7: Veel zon, tropische maxima tot 35 graden. Aan zee iets minder warm, zo'n 30 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon. In de namiddag wat meer wolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt en 26 graden. En zondag vrij zonnig en tot 30 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
6: Met Kim. Bonjour les amis, wat zijn de 10 beste Franstalige songs? Jij beslist dit uur weer volledig. Op 10 zit jij Axel Red met Sensualité. Goedemorgen.

0: van Nostalgie. Nummer 9.
1: Goedemorgen, Kim. Voor mij mag Gilbert Montagnier met Sous le soleil des tropiques niet ontbreken wegens mijn Franse roots en als ode aan mijn papa. Fijne dag. Dag.

0: Je staat op een tuinfeestje ergens tussen de lavendel bij zonsondergang. Dankjewel Aniek, maar ook Ronald van Buitwinkel om hier aan te denken voor onze Franse top 10 vandaag. Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Je luistert naar de 10 van Nostalgie. Een superplezant programma deze zomer. Elke dag tussen 9 en 10. Een nieuwe top, volledig door jou gekozen. En aujourd'hui, je hebt het al door waarschijnlijk. C'est en français, François. Français dus. Mais oui, de Franse zomer top 10. Volledig door jou gekozen. Stuur al jouw favoriete Franse zomerse songs door via de Nostalgie-app. En degenen die het vaakst binnenkomen, die hoor je zeker nog passeren dit uur. Als jouw suggestie gedraaid wordt, maak je bovendien kans op 50 euro bij Smartfoto. Dan kan je je eigen vakantiefoto's afdrukken om voor eeuwig te bekijken en te genieten. Franstalige muziek, er is heel veel gemaakt door Franse artiesten, maar ook andere nationaliteiten. België, daarnet nog Axel Red. En nu belanden we in Canada, want wie kan er niet ontbreken? Céline Dion natuurlijk. In september gaat ze eindelijk weer optreden. 16 keer in Parijs, dus ook in Frankrijk. De grande dame van de muziek. Dat vindt ook onder andere Frédérique Andries. Ze stuurde, ik hoor heel graag Pour que tu m'aimes van Céline Dion. Die belandt vandaag op 8.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie. Nummer 8.

0: Céline was oud door haar ziekte. Maar ze komt terug in september naar de plek waar ze thuis hoort. Dat podium waar ze straalt. Inge denkt aan deze voor de 10 van Nostalgie. Ken je dat nog? Van de Franse les in de jaren 90, denk ik. Schandulletje in het Frans is fanfreluche. Bob est un homme, Bobette est une femme, enzovoort. Dat is nog eens nostalgie. Maar helaas, Inge, niet genoeg stemmen voor fanfreluche et une poupée. Wel genoeg stemmen vandaag voor Khaled, een Algerijn. In het Frans zingt hij C'est la vie, dat is uitgebracht in 2012. Het was geen officieel nummer voor het WK voetbal, maar het werd wel zowat een fansong ook voor het WK voetbal in Qatar, niet zo lang geleden. Omdat het zo'n opzwepend nummer is. C'est la vie, zometeen.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: De 10 van Nostalgie.

Voor alle Elaines. Een ideetje van onder andere Nicky Cowan, Julien Clerc met Elaine in de 10 van Nostalgie. Het is tot 10 uur dat we samen in La Douce France zitten. Zon op het gezicht, vin blanc in de hand en de beste Franstalige muziek op je radio. Want jij kiest wat de top 10 wordt via de Nostalgie-app. Bernadette Lenders stuurt et la plus grande dame des chansons françaises is France Gall. France Gall kwam meerdere keren binnen, toptalent ook uiteraard. Ze stierf op haar 70ste en ze is nog samen geweest met Julien Clerc, de man die je net hoorde. En ze had ook een korte relatie met de man die er straks aankomt. We zitten dus met een soort van Franse liefdessandwich. Hier op de radio. France Gall met Ella Ella. Haar eerbetoon aan de jazzlegende Ella Fitzgerald. France Gall.

0: Ik stond hier met een vin blanc in de hand, maar Bart van het Nieuws kwam net zeggen... Liever vin rouge in Frankrijk. Daar is dat lekkerder. Hey, drankjes voor iedereen. Drink vooral wat jij wil.
1: De team van Nostalgie.
0: Zolang het maar een Franse drank is, want we zoeken de 10 beste Franstalige songs dit uur. En ik heb het gevoel dat we eigenlijk tot 10 uur vanavond zouden kunnen vullen met al jouw suggesties. Dank je wel daarvoor. Wat komt hier nog binnen? Edith Piaf, Les Divas du Dancing, natuurlijk ook een hele goeie. Maar helaas kunnen er maar 10 die lijst halen. En Agnès had ook nog een ideetje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat mag er voor jou in?
2: Alexandria Alexandra van Claude François.
0: Dat is die, hè?
2: Ja, goeie.
0: Waarom mag die echt niet ontbreken?
2: 3 jaar geleden is mijn schoonbroer overleden. En elke keer dat we dat liedje wel eens hoorden, deed hij altijd zo heel zot mee dansen en doen met zijn handen. En dat maakt mij gewoon gelukkig om daar ook aan terug te...
0: Ja, dat zijn mooie herinneringen die je koestert voor het leven dan, hè?
2: Ja, altijd. Ja, zeker. Ja.
0: Wat voor persoon was jouw schoonbroer?
2: Een zotteke. Ja. Maar echt wel een liefdevol persoon. Ja.
0: En je ziet hem daar staan dansen. Effectief, het is op die dat je zo die beweging met je handen moet doen. Hè. Het was dat dan dat hij ook stond te doen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: De legendarische move die iedereen kent. Ik stel voor, Agnès, dat je ter ere van jouw schoonbroer, hoe heet hij?
2: Peter.
0: Dat we met z'n allen nu de radio super luid zetten en als een zot gaan staan dansen om hem en het leven te vieren. Is dat een goed idee?
2: Dat is heel mooi gezegd.
0: Oké, dat gaan we absoluut doen. Merci voor de mooie suggestie. Ik wens je een mooie dag nog.
2: Oké, graag gedaan hoor.
0: Bye bye.
2: Goedjes.

0: Als je een Franse top 10 maakt van de beste Franse muziek, dan mag onze eigen maestro Stromae niet ontbreken, toch? Papaoutai. Op YouTube 1 miljard views. 1 miljard, dat is 1 op 8 op de wereld, zo gezegd dat dat gezien heeft. Goeie videoclip ook wel. Als je hem nog niet zag, Stromae probeert zo de hele tijd de aandacht te trekken van zijn afwezige papa, want daar gaat het nummer over. En op sociale media was onlangs ook een nieuwe AI-versie van Papaoutai. Zo wat trager, wat meer in de mix. En dat nummer heeft ook weer de hitlijsten gehaald. Dus ik ben echt grote fan van Stromae. We duiken in de top 3 van de team van Nostalgie zometeen. Vele hebben het gestuurd in de app. Leen, Jolande, Vicky, Bernadette en Joyce dachten aan deze.
1: Goedemorgen Nostalgie. Een liedje dat zeker niet mag ontbreken in de top 10 is Le Thé Indien van Joe Dassin. Het is een zonnige en nostalgische klassieker en blijft voor mij een van de mooiste van zijn liedjes. Alvast veel groetjes en een zonnige woensdag.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van Nostalgie.
7: Met Kim.
6: Nostalgie. Nummer 3.
8: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: jullie lijst ga ik helemaal uit met een bol. Love it, zegt Bernadette in de app.
1: De team van Nostalgie.
0: Je hebt het volledig aan jezelf te danken, want jij bent de baas tussen 9 en 10 uur op Nostalgie. Bedankt voor alle suggesties het voorbije uur alweer. Agnes won daarnet nog, dankzij haar idee, een bon van 50 euro bij Smartfoto om al haar vakantiefoto's te printen. En ik kreeg ook nog een berichtje van Frank. Vorige week met de cabrio gaan rondrijden in Frankrijk, de streek van Cap Blanet. Mooie streek, dat is niet zo ver rijden eigenlijk. Hè? Ook met de Franse chansons, dus dit is een mooie terugblik. Kijk, het is een trip naar Frankrijk. Merci daarvoor. En er kan er maar eentje bovenaan staan. We zitten aan de nummer 1. En de Franse song die jij het meeste doorstuurde het voorbije uur, komt van een Belg. De winnares van het Eurovisie Songfestival in 1986. En dan weet je al over wie ik het heb. 40 jaar geleden schreef ons Sandra Kim Belgische muziekgeschiedenis. Ze zong Ik ben 15 jaar oud, maar ze was eigenlijk maar 13. Dat is zo piepjong. En nog altijd onze enige winnares op Eurosong daar. J'aime la vie.

In onze Franse top 10, morgen een nieuw thema. Ik kan al beginnen nadenken. Gaan we op zoek naar de 10 beste zomerse songs. Het is heet, heter, heets buiten. Welke muziek geeft jou het warmste zomergevoel? Denk daar al eens over na. Een Shakira bijvoorbeeld maakt mij altijd warm. En Alexandra ook. Ze komt eraan straks na 10 uur.

0: straks bij Nostalgie.
1: Komt deze heerlijke dance-hit uit de 90's langs. En we kiezen natuurlijk ook een nieuwe bestemming in de reis rond de wereld. Gala na het nieuws.
0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Joodse families slepen de NMBS en de Belgische staat voor de rechter, Bart.
4: En dat voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral dus Joden, werden toen met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daar zo'n €50 miljoen voor. En de Joodse families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is ingeleid al bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden starten de pleidooien. In en rond de Spaanse hoofdstad Madrid keren 24.000 mensen terug deze voormiddag naar hun huizen na een dagenlange evacuatie door die hevige bosbranden daar. Brandweerdiensten zijn wel nog altijd bezig om het vuur te blussen, maar het ergste lijkt nu wel voorbij. Ook al spreken de autoriteiten van de ergste brand in de geschiedenis. Toch zeggen de hulpdiensten dat er geen nieuwe brandhaarden meer bij komen, ook al wordt het opnieuw tropisch warm in Spanje. Tot 37 graden met ook stevige windvlagen. De branden in de regio Madrid en Avila verwoesten bijna 80.000 hectare natuur en bos. De Japanse autoreus Toyota die legt zijn drie fabrieken stil in Fukuoka, in het zuiden van Japan, na de aardbeving van gisteren. Dat bevestigt een woordvoerder. Toyota vreest nog naschokken en vindt veiligheid prioritair. In het zuidwesten van Japan beefde de aarde met een kracht van 7,1. Daarbij stierven 13 mensen en moesten meer dan 9000 anderen naar opvangcentra. En dit komt net binnen. De Duitse autobouwer BMW die wil wereldwijd zowat 8000 jobs schrappen. Dat zou gebeuren via een vrijwillig afvloeingsprogramma in Duitsland.
1: Wauw, dat is een pak mensen, zeg.
4: Ik ga eens kijken. En
0: Nostalgie.
1: Wat zei je?
4: Ik ga eens kijken en berekenen hoeveel van personeelsbestand dat is. Dat ja, zal niet weinig zijn, denk ik. Goed, de hemel kleurt blauw en de zon straalt in het geel.
1: Wow.
4: Tot vanavond. Mooie. Ja. Tropische temperaturen, 35 graden in de Kempen. Aan zee kan je wat afkoelen. Nou ja, afkoelen. 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon. In de namiddag meer stapelwolken. En zo'n 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag dan afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
1: Is weer geopend tot 6 uur vanavond. De eerste bestemming. Daar komen we zo meteen achter. Eerst nog Lionel Richie. En een grote hit uit de 90's. Gala, goedemorgen.

0: Lionel Richie deed het al in 1987. Zingen over hoop en verbondenheid. Schoon. Schoon, hè? Ja, en ook wel heel zonnig, vind ik, hier. Dat kunnen we gebruiken.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, het is woensdag, de zon doet weer helemaal mee en de temperatuur klimt opnieuw boven de 30 graden. Ideaal om onze reis rond de wereld op de radio verder te zetten. Waar landen we vandaag, Kim? Het hangt af van jou. Jij staat klaar met je dartspijltje. Ik ben impressed. Geloof me, niemand mikt zo verrassend precies als Kim. Als het een land moet zijn, piepklein, het is er bonkop, maar niet normaal.
2: Ik ga mijn... Gelukkig wagen. Ik zal proberen een frisser land op te zoeken misschien.
0: Frisser dan van ons, bedoel
2: ja,
0: je?
2: Om af te koelen, hè.
0: Ah ja.
2: Ik ga proberen mikken op Noorwegen.
0: Op Noorwegen?
2: Omdat ik daar zin in heb. Maar we gaan zien of het lukt, hè.
0: Ja. Oh! Oei, dat is ergens compleet anders, denk ik. We zitten niet in het hoge noorden.
2: We zitten in Centraal-Amerika.
0: Ja?
2: In Costa Rica.
0: Oh, Costa Rica.
2: Dat is niet Noorwegen.
0: Dat is niet Costa Rica. Noorwegen. Ik denk net dat het een land is waar ze boven de 30 graden wel gewend zijn. Ja. Ja, ik ken het niet. Het is een klein landje in Centraal-Amerika. Maar ik weet wel dat dat enorm groot is als het over de natuur gaat.
2: Ja, mijn stiefmama is er al geweest. En die was, zei, een van de mooiste reizen ooit.
0: Ja, ja, inderdaad. En ook dat er veel gedanst wordt in Costa Rica.
2: Oula.
0: Ja, dus het is een landje naar mijn hart. Wat heb jij er meegemaakt? Deel mooie vakantieverhalen in de Nostalgie-app. Dankjewel.

0: In Miami, maar Costa Rica. En Karin Schoof stuurt in de Nostalgie-app dat hij samen met de vrienden in 2027 onze volgende reis voor minstens 3 weken. Dat zijn prachtige vooruitzichten. En ook Caroline heeft een heel lang bericht gestuurd in de Nostalgie-app. Daar wil ik meer over weten. Ja, het schijnt ook een van de gelukkigste landen ter wereld te zijn. Pura Vida. Dat is hun levensfilosofie. Genieten van het leven. Het moment plukken. Dat is mooi natuurlijk. Ik heb het zo meteen daarover. Michael Jackson komt er ook aan. Ja, die gaat nog steeds viraal op TikTok. Geen wereld zonder Michael Jackson. Na Europe.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden boven.

0: verbaast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Nog steeds à volonté.
5: This is a mosselle van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister.

dance moves doen. Volgens mij zal er altijd een wereld zijn waarin Michael Jackson door de luidsprekers klinkt. Costa Rica, daar zitten we met Reis rond de wereld. En Nick stuurt, Nick van Damme, oh Costa Rica. Wij vertrekken eind november op huwelijksreis richting de Pura Vida. Ik luister extra aandachtig voor de tips. Dat is tof, wat een vooruitzicht, Nick. Ja, dan heb ik nu denk ik iets heel goed voor jou. Want Caroline heeft ongelooflijk genoten van Costa Rica. Het is een klein land met een ongelooflijke grote biodiversiteit. Bijna 5% van alle planten en diersoorten op aarde die vind je op Costa Rica. En ze stuurt, we hebben in april 2 weken daar rondgereisd. Het is zonder twijfel het paradijs op aarde voor iedereen die van de natuur houdt. Je wordt er wakker met het geluid van brulapen en de roep van kleurrijke toucans en ara's. Van slapen in een boomhut diep in de jungle tot ontspannen in natuurlijke hot springs en genieten van de beste koffie. Elke dag was een fantastische ervaring. Costa Rica heeft echt ons hart gestolen. Bovendien is het ook heel veilig, stuurt Caroline. Toegankelijk land met een heerlijke natuurlijke keuken. Het afscheid viel ons zwaar en we moesten zelfs even huilen bij vertrek. Maar stilzitten doen we niet, want de plannen van onze volgende reis naar buurland Panama liggen al klaar. Dankjewel Caroline Vrijders voor zo'n mooi verslag van jullie reis in Costa Rica. Ik denk dat heel veel luisteraars daar iets aan hebben. Als je plannen hebt om er naartoe te gaan, zoals Nick, een prachtige huwelijksreis zal dat worden. Daar ben ik nu al zeker van. Laat ze maar komen. Jouw reiservaringen, tips, alles wat je hebt meegemaakt over Costa Rica. Roy Orbison bij Nostalgie. Na deze van Roxette heet Must Have Been Love.

0: Roy Orbison. Nathalie de Porter stuurt Costa Rica adembenemend wakker worden door de brulapen. Zalig. Ja, weer die brulapen. Schijnt toch wel speciaal te zijn. Logeren midden in de natuur, daar voelden wij ons zo klein. Als laatste genieten aan het strand, goedkoop om te eten en nog lekker op de koop toe. Een echte aanrader. Ik zit er al helemaal in. In de vibe van Costa Rica. Waar ze daar ook heel goed in zijn, dat is dansen. Zucchero zingt daarover.
1: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Alexandra.

0: Leijers, Michiels en Soul Sister.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: We reizen rond de wereld, dat doen we al sinds begin juni. En we gaan nog meer dan 2 weken door. Totdat we zo echt wel een totaal indruk hebben over de hele wereld. Nu, heel de wereld zullen we niet kunnen doen, maar het zal toch een groot gedeelte daarvan zijn. Jouw foto's, jouw vakantiefoto's, zijn trouwens nog altijd welkom in de Nostalgie-app. Er hangen er al een paar op onze grote wereldkaart, een pak zelfs. En er mogen er nog veel meer bij, zodat het helemaal gevuld is tegen dat onze reis rond de wereld rond is. En blijkbaar is Costa Rica ook een land waar er veel aardbevingen zijn. Ik had een berichtje gekregen van Christel, die stuurde Costa Rica, oh my god. We hebben in Puerto Jiménez een aardbeving meegemaakt midden in de nacht. We dachten eerst dat er een ferme aap of zo op onze open paalhut zat. De dag daarna gingen we met een bootje varen. En dan hebben we te horen gekregen dat in die kleine haven dat het een aardbeving was. Maar je moet je daar echt niet door laten afschrikken. Ik heb het even opgezocht. Costa Rica is inderdaad letterlijk een land dat nooit helemaal stilstaat. Er worden elk jaar duizenden aardbevingen gemeten. Maar het zijn eigenlijk altijd van die hele kleine aardbevingen. Zo klein dat de locals er nauwelijks van opkijken. Dus laat het je zeker niet tegenhouden. Om er naar op reis te gaan. En wij doen dat nog meer dan 3 uur lang. Dus alle jouw toffe berichten over dingen die je daar gezien hebt. De natuur. En vooral ook de fauna en de flora. Stuur het maar door in de Nostalgie-app. Dit is Bananarama.

Het hele dierenrijk van Costa Rica flitst voorbij in de Nostalgie-app op foto, dankzij Caroline. Een luiaard, het gezicht van Costa Rica, dat is de bekende kikker, dolfijnen en ook tarantula's. Dat vind ik net iets minder, maar dankjewel voor al die prachtige foto's. En wat hen ook in het bloed zit, dat is dansen. In Costa Rica wordt het heel veel gedaan. Salsa, merengue, bachata of bachata. Fantastisch toch? Heb je je ook gesmeten op de dansvloer als je er op reis was? Stuur het mij eens in de Nostalgie, want ik wil het daar heel graag even over hebben na 11 uur. We got a love thing.

0: straks bij Nostalgie.
1: Dirty Dancing doen ze ook een beetje in Costa Rica. Meer daarover straks. En dit komt uit de film met die titel. Bill Medley en Jennifer Warnes na het nieuws.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En ons land stuurt een hulpteam naar de bosbranden in Bordeaux.
5: Reddingswerkers en brandweermannen vertrekken vanmiddag om 12:00, over een uurtje dus, vanop Melsbroek naar Bordeaux in Frankrijk om er te helpen bij die zware bosbranden. Dat bevestigt bij defensieminister Franke op X. De hulpverleners nemen ook trucks voor de waterbevoorrading mee en enkele brandweerwagens uiteraard. Het vuur in dat Franse departement Gironde is wel onder controle, maar door de nieuwe hittegolf kunnen natuurbranden opnieuw opflakkeren. Je hebt het zelf misschien wel alles gedaan, maar we kopen en verkopen al maar vaker tweedehands. Zien ze bij de Kringwinkel en tweedehands.be op basis van een bevraging bij 1000 Belgen. We kijken ook positiever naar tweedehands. Zo geven 7 op de 10 mensen de voorbije maanden wel gebruikte spullen aan familie of vrienden of ook aan een goed doel. En we zetten ook minder snel gebruikte dingen bij het huisafval. En de Duitse autobouwer BMW die wilde wereldwijd 8000 jobs schrappen om nog meer kosten te besparen. En door de moordende concurrentie natuurlijk van de Chinese automarkt. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA, dat zich baseert op bronnen binnen het bedrijf. De directie van BMW reageerde nog niet voorlopig, maar presenteert morgen wel de halfjaarscijfers. De ontslagprocedure zou lopen vanaf oktober tot eind volgend jaar. Wereldwijd werken er 154.000 mensen voor autobouwer BMW, waarvan 84.000 in Duitsland.
0: Nostalgie weer.
5: Veel zon tot vanavond laat, tropische temperaturen 35 graden in de Kempen. Aan zee wat afkoeling bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerste zon. In de namiddag meer stapelwolken en zo'n 23 graden aan zee, 32 elders. Vrijdag dan afwisselende opklaringen en wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
3: Met Alexandra.

Voulez-vous? Dat is straks trouwens nog de Franse top 10 in de team van Nostalgie. En jullie vonden dat fijn, dat heb ik gelezen in de app. Abba hoorde je. Beste reis qua natuur was Costa Rica. Ja, daar vertoeven we nog tot 2 uur in de reis rond de wereld. Dat stuurt Maite. En ook een foto erbij. Deze foto kunnen nemen tijdens een zware regenbui. En dat is weer die prachtige groene boomkikker met rode ogen. De Red-Eyed Tree Frog. En die wordt dus blijkbaar gezien als het informele symbool van Costa Rica. En Nathalie heeft ook een bericht gestuurd. Ze zegt dat Manuel Antonio National Park, dat is een van de mooiste nationale parken ter wereld. Dat zijn hagelwitte stranden, omringd door regenwoud vol luiaards, kapucijnaapjes, leguanen en nog zoveel andere prachtige dieren. Ja, dat is perfect als je natuur en strand wil combineren natuurlijk. Ik kan mij dat zelfs niet voorstellen hoe dat eruit ziet. In ieder geval, je verhalen over Costa Rica meer dan welkom, want we willen nog veel meer daarover te weten komen natuurlijk. Simply Red. Dat is Billy Idol. Nagels met koppen. It's hot in the city.

0: oude foto's. Natieffoto's uit Costa Rica blijven hier maar binnenstromen in de nostalgie-app. We kunnen al een heel album gaan maken. Ik had het er net al over dansen. Doen ze heel graag in Costa Rica. De cumbia bijvoorbeeld. Ik weet niet of jij het gedaan hebt als je daar was. In ieder geval, er is een Britse groep die daar begin jaren 90 een nummer heeft over geschreven. Het werd een dikke hit. Ik ga dat zo meteen nog eens volledig spelen. Past perfect in het thema natuurlijk. We horen het na Bryan Adams en Pink en haar dochter. Sleep
1: World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

Johan Vrijen in de Nostalgie-app van zaterdag terug van 3 weken Costa Rica. Prachtig gesnorkeld. En ik zie dat Johan mij probeert terug te bellen in de studio. Ja, ik heb jou daarnet gebeld. Ik stel voor, Johan, dat we later in de uitzending even hebben over die prachtige reis die jij nog maar net hebt gemaakt. Dus het zit ook nog allemaal heel vers in het geheugen. Dankjewel voor je bericht. En er wordt dus heel veel gedanst in Costa Rica. Onder meer La Cumbia. Als je daar bent geweest, kan toch niet anders? Hoe zalig is dit toch? Ik wilde het eigenlijk ook al lang doen, hè? Zoals salsa lessen of merengue of cumbia. Toch eens werk van maken, denk ik. In ieder geval, er is een hele grote hit daarover gemaakt in 1991 door een Britse groep. Hoe ze daarbij kwamen, geen idee, maar het klonk zo. En het past perfect bij onze doorreis door Costa Rica. Er is Sailor

0: It's a heartache dat ze er niet meer is. Nostalgie. Bonnie Tyler, overleden op 8 juli. Ik was met vakantie en toch wel behoorlijk geschrokken eigenlijk. En pas in augustus nemen familie, vrienden en fans afscheid van haar. Op 17 augustus is er in haar geboortestreek Wales een grote celebration of life, waar ook het publiek welkom is en de fans om haar een laatste eer te bewijzen. Dat verdient ze, absoluut. Terence Trent D'Arby en Savage Garden. En daarna Ellen Petrie, want die is nog steeds op Brussels Airport aanwezig. Ik ben benieuwd wie ze daar zo meteen tegenkomt.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Alex

0: Al dansend de wereld rond tijdens die toch wel redelijk hete zomer van 2026 hier bij Nostalgie. Terrence Trent D'Arby.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Allang vertoeft ze op de luchthaven. Ze kent dat daar al van binnen en van buiten natuurlijk, Ellen Petrie. En meestal zijn dat natuurlijk prachtige, mooie, positieve verhalen die we te horen krijgen. Maar mensen hebben ook soms pech als het over hun vlucht gaat. Ik weet nu al, Ellen heeft me dat in het oor gefluisterd, dat ik zo meteen een beetje troost zal moeten brengen. Wat is er aan de hand, Ellen?
2: Ja, we zien hier altijd op de luchthaven vrolijke gezichten, maar er zijn ook gedupeerden. Hè? Pedro staat hier bij mij. En je staat hier al.

0: Een tijdje naar mij te lachen, ja. Te bellen. Wat is dat met u?
1: Ja, ik ben deze morgen vertrokken vanuit Mechelen. En eerst was twee bussen die niet langsgekomen zijn. Dan moest ik de trein hebben, die reed niet. Dus heb ik nog een uur moeten wachten op de trein. Mm-hmm. Kom ik op de luchthaven. Ja, ik had gisteravond geprobeerd om mijn ticket te boeken. Maar dat ging dus niet blijkbaar. En moest ik aan het onthaal langs gaan. Daar werd dan een ticket gegeven met een plaats en alles. Kom aan de vlieger en ik mag niet mee. Overboeking.
0: Het is niet waar.
1: Wij stonden daar met vier mensen die niet mee mochten. Dat is de eerste keer dat ik het voor heb.
0: Ja. Zeg maar, ze doen dat tegenwoordig 10% of zo over boekingen. Omdat er heel veel annuleren. Er is meestal toch ook wel een compensatie bij.
1: Ja, maar daar ben je niks mee. Ik moet morgen op een feest zijn. Dus dat is een beetje droevig. Natuurlijk, ja, compensatie, dat is mooi. Maar daar doe je...
0: Nou, waar ga je?
1: Ik ga naar Asturias. En dat ligt natuurlijk aan de Atlantische Oceaan. Dus het weer is een beetje zoals in België.
0: Ja, het weer is zoals hier, maar dat feest niet.
1: Nee,
0: maar is er nog een mogelijkheid? Wat hebben ze nu gezegd dat je toch op dat feest gaat geraken? Spanje is niet zo ver.
1: Ja, dat weet ik nog niet. Dus ik moet nu afwachten. En ze hebben hier wel al de moeite gedaan, dat moet ik wel zeggen, bij Aviapartner. En dus blijkbaar zou er nog een mogelijkheid zijn om dat met een andere maatschappij mee te kunnen.
0: Vandaag nog?
1: Ja, we zullen wel zien. Hè. Ik wacht nog af. Hè.
0: En
1: de dag is nog niet om. Hè.
0: Exact, een dag is nog niet om. We staan hier goed.
1: Ja.
0: Gezellig. En je bent Pedro.
1: En mooi gezelschap.
0: Ah, dankjewel. Zal ik nog even hier bij u staan?
1: Is goed.
0: En we gaan zien.
1: Kunnen ze beet misschien wel een gaan snopen?
0: Ah, kunnen er nog een gaan drinken in afvang? Ah, wel, dat ga ik doen. Hè. Wij gaan alvast een drinken. En in de studio, dat ze dan maar een leuk liedje spelen. Hè. Wat hoor jij graag?
1: Dan mag je iets Spaans zijn.
0: Iets
1: waarom
0: Spaans?
1: Niet? Maar ja.
0: Voor in de sfeer te komen?
1: Dan zeker. Dat
0: gaan ze doen.
2: Alleen vooruit. We gaan samen iets drinken. En Pedro wil een Spaans nummer. Wel, ik heb iets goed klaarstaan.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
5: Het grote nostalgie reisbureau.
2: Spaans en Engels, maar wel de hele juiste vibe, denk ik, voor zijn vakantie daar van Pedro. Enrique Iglesias.

Chrisje voelt ze ook al, The Heat of Summer Sunshine, want ze is samen van de muziek aan het genieten met haar hondje op haar appartement, het terras van haar appartement in de Pannen. Geniet ervan, Chrisje, en een hele fijne verblijf daar. Ik kreeg ook nog een berichtje van Patrick en die stuurde de Arenal-vulcano. Ja, heb ik ook al iets over gehoord in Costa Rica. Misschien wel het bekendste beeld van Costa Rica. Een bijna perfecte, kegelvormige vulkaan. Je kan er wandelen over oude lavavelden, relaxen in natuurlijke warm waterbronnen en ziplinen door de jungle. En wat je absoluut dus niet mag missen is een bad nemen in de warm waterbronnen terwijl je uitkijkt op de vulkaan. Ik zie hier zoveel onwaarschijnlijk mooie beelden voor mij. In ieder geval, ik heb ook afspraken met Johan die net terug is van Costa Rica. En we bellen met hem over zijn ervaringen daar in het prachtige land. En dit is ABC bij Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie. Cantare d'amore
1: non basta mai. Hupsakee, ook nog eens een Italiaans sfeertje erbij. Moet kunnen natuurlijk op een hele hete woensdag hier bij Nostalgie. Eros Ramazzotti.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code Yellow!
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw!
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
15: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 11:45. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En opletten, als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer, zijn er nog airco's, Bart?
18: Nee, er zijn er geen meer. Want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je dus inderdaad bijna nergens nog een airco-toestel. Alles is uitverkocht en dat weten die fraudeurs ook. Daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. Overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen ook. Controleer altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. En als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect.
1: Ja, ik heb er nog een verhaal over gehoord trouwens. 3D geprinte, mega piepkleine airco.
18: Wat ze allemaal uitvinden toch?
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
18: Wel, goed nieuws. Als er iets verkeerd loopt bij het leveren van je pakje door Bpost bij jou thuis bijvoorbeeld, dan kan je dat pakje toch nog dezelfde dag afhalen. In een van de 2800 Bbox afhaalpunten in je buurt. En je moet dus niet wachten tot de dag erna. Er zijn wel een paar voorwaarden. De postbode levert dat pakje na zijn ronde, tenminste, als die automaat op zijn route ligt en als er nog plaats is. Er mag voor je pakje ook geen handtekening nodig zijn of een betaling en je e-mailadres moet ook gekoppeld zijn aan dat pakje. En het Gentse bedrijf Freetime, dat jeugdkampen organiseert, heeft het faillissement aangevraagd. Zo'n 1600 kinderen gingen deze maand op kamp of vakantie met die organisatie, dus die hebben geluk. Maar voor augustus gaat het nog eens om 500, 600 kinderen en die weten dus niet of ze nog op kamp op vakantie kunnen gaan met Freetime, dat actief is in Gent en Brasschaat. Naast jeugdkampen organiseert die organisatie ook vakanties aan zee en in Spanje. Ouders die al voor een kamp betaalden, kunnen niet rekenen op een terugbetaling door Freetime zelf. Dat is werk voor de toekomstige curator.
0: No. Nostalgie weer.
18: Veel zon tot vanavond laat. Tropische temperaturen 35 in de Kempen. Aan zee wat afkoeling bij 30 graden. Ook morgen schijnt eerst de zon. In de namiddag meer stapelwolken. 23 graden aan zee tot 32 elders. Vrijdag afwisselend opklaringen en wolken bij 22 tot 27 graden. Zaterdag wisselend bewolkt en 26 graden. En zondag vrij zonnig en tot 30 graden opnieuw. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tom.

0: dinsdagmiddag bij Nostalgie. Misschien ben jij aan de lunch begonnen ergens in de schaduw. Ja, toch nog genieten buiten, hè? Ook al is het warm. Luister dan naar het verhaal van Johan Verheijen.
1: Reis rond de wereld.
0: Want we zitten in Costa Rica en Johan die stuurde daar straks een berichtje dat hij net terug is van Costa Rica. Goedemiddag, Johan.
2: Goedemiddag, Alexandra.
0: En het was duidelijk een prachtige reis.
2: Dat klopt, een prachtige reis hebben we daar gemaakt.
0: Ja, vertel eens een beetje het verloop. Hoe is het gegaan?
2: We zijn 21 dagen in Costa Rica geweest. We hebben er 24 excursies gemaakt die mijn vrouw perfect had voorbereid. We zijn vertrokken vanuit de hoofdstad San José richting Tortuguero, waar we s'nachts zijn gaan kijken naar het leggen van de eieren van de grote groene zeeschildpad.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is daar ook bekend.
2: Daar hebben we prachtige wandelingen en boottocht gemaakt, waar we apen, luiaards, aras, toekans, vlinders, leeuwanen en zoveel andere dieren hebben gezien.
0: Ja, dat is toch wel overweldigend, denk ik, hè? Die natuur daar en al die dieren.
2: Klopt. We hadden eigenlijk zoveel dieren en zoveel groen niet verwacht eigenlijk. Mm-hmm. Op voorhand, maar daar was het overweldigend allemaal.
0: Ja. En wat was voor jou nog een hoogtepunt, als je er nu aan terugdenkt? Het zit nog vers in jouw geheugen.
2: Boca Tapada, daar zijn we naartoe geweest. Daar hebben we enkele nachten overnacht in een boomhut. En daar werden we 's morgens wakker gemaakt door de brulapen rond een uur of 4-5.
0: Ja, de brulapen, daar heb ik al heel veel foto's van binnengekregen. Dus blijkbaar zeer talrijk aanwezig daar in Costa Rica.
2: Ja, klopt. Wat nog, Arenal, de vulkaan hebben we in La Fortuna. Ja. In zijn volledige pracht gezien. Waar we ook de Mystico hangbridges zijn gaan doen. Prachtige wandelingen over hangbruggen op tientallen meters boven de grond. Boven het dek van de bomen natuurlijk. Hè.
0: Mm-hmm. En je hebt er ook gesnorkeld?
2: Gesnorkeld, ja. Dat zijn we in Drake Bay gaan doen. Daar hebben we zeeschildpadden, haaien en ontelbaar veel prachtige vissen gezien. Dolfijnen hebben we gezien, walvissen hebben we gezien. Het was er prachtig.
0: Ja, inderdaad. En ga je ooit nog terug, denk je?
2: Er zijn nog heel veel landen waar we naartoe willen gaan. Ja. Maar ik zeg nooit. Ja. We hebben er prachtige dingen gezien.
0: Ja, maar van zo alle landen die je tot nu toe al gezien hebt, waar zou je dat dan ranken? Op welke plaats staat Costa Rica dan?
2: 1 of 2.
0: Oeh, oké. Okay. Dat wil al heel veel zeggen natuurlijk, hè, Johan. In ieder geval, dank je wel voor jouw prachtige reisverslag. Er zijn heel veel luisteraars die er nog naartoe willen. Ik had daar straks ook een luisteraar die binnenkort daarnaar op huwelijksreis vertrekt. Dus iedereen is aandachtig aan het luisteren. Dank je wel voor je bijdrage en nog een hele fijne zomer, want hier is het uiteindelijk ook wel goed, denk ik.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Ja, dag Johan.
2: Dag.
0: Ik zou bijna mijn koffers pakken en vertrekken naar Costa Rica, maar ik ga verder op reis met jou natuurlijk hier bij Nostalgie. Marco Borsato krijg je. Eerst nog Adele. Tegenwoordig ook gebeten door Formule 1. Heeft iets met

0: Ja, hier bij Nostalgie komen je dromen ook uit. Je reisdromen, want bij Kim kan je deze week een fantastische reis vinden naar Cambodja en Vietnam van zomaar eventjes 18 dagen. Maar ik heb ook een voucher van €300 van Brussels Airlines. Dat is ook niet mis. Ik zie hier al veel berichten verschijnen. Reiskar. Dat mag je sturen als je de reiskar ook effectief hoort. Ergens tussen twee songs zal die verschijnen. Twee keer een feestje met Cool in the Gang en de J. Giles Band. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
3: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren.
3: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè?
3: Nee, één adres.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: dat het hier al heel de zomer lang een feestje is bij Nostalgie. Dat staat vast en zeker als de reiskaart passeert, 2 keer per dag. Fantastische prijzen zitten daarin. Ik heb een voucher van Brussels Airlines voor zomaar eventjes €300. Daar kom je al een heel eind mee weg. En er zijn heel veel mensen die reiskaart hebben gestuurd natuurlijk in de Nostalgie-app. Ik ga gewoon proberen om iemand te bellen en hopen dat de persoon in kwestie opneemt. Want dan is die voucher van Brussels Airlines helemaal voor jou. Spannend altijd, toch?
1: Hallo, met Inne.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Inne de Grote.
0: Inne de Grote. Hoe is daar aan de andere kant? Wat heb jij gestuurd?
1: Ik heb reiskaarten gestuurd.
0: Ja, dat zal wel zijn. Fantastisch.
1: Oh, maar super.
0: Ja, een voucher van Brussels Airlines, €300. Ga jij nog met vakantie, Ina?
1: Ik moet nog een weekje werken na deze week en dan ga ik met vakantie. Maar we weten nog niet naar waar, dus die bon zou wel eens heel goed van pas kunnen komen.
0: Ja, we hebben dat even gecheckt voor jou. Die €300, daar kan je bijvoorbeeld al mee naar Malaga, naar Rome, naar Wenen, naar Milaan, naar Lissabon, naar Berlijn en nog zoveel andere bestemmingen. Zit daar iets tussen waaraan je meteen denkt, of is er nog iets anders?
1: Rome zou ik wel eens graag doen.
0: Ja,
1: dus, maar ik sta voor alles open. Alles is goed.
0: Het is goed, maar
1: ik ben super blij.
0: Je mag ook bijleggen voor een nog verdere bestemming, hè, die €300.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En met wie ga je dan?
1: We gaan het goed bekijken. Met mijn partner.
0: Ja, fantastisch. Dan kan je dat goede nieuws al meteen gaan melden dat jullie binnenkort kunnen vertrekken. Je kan nu gaan kijken, hè, online waar de reis naartoe kan gaan. Want €300, die gaan wij gewoon bijleggen. Allee, Brussels Airlines eigenlijk.
1: Super.
0: Hè?
1: Ja, heel goed.
0: Ga je laten weten waar je naartoe gaat aan ons?
1: Ik zal iets sturen, ja, zeker.
0: Stuur misschien eens een ouderwets kaartje, dat hebben wij ook graag. Dan kunnen we dat hier aan de wereldkaart plakken. Is het goed? Fijne vakantie, Ina.
1: Dank je wel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: don't roll. We got some hot that'll hit the spot. Something brand new, Bandolero rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west, we're gonna rock the
1: Bandolero en Paris Latino. Past toch ook wel een beetje bij Costa Rica. Robin Lambrechts die stuurt in de Nostalgie-app, als je naar Costa Rica gaat, moet je de Tarzan swing doen. Tip, pak best wel een extra onderbroek mee. Oei, Robin. Ja, ik heb het eventjes onderzocht. Kom daar zo meteen op terug, want het is blijkbaar iets spectaculairs en redelijk crazy. Crazy, dat is ook de hit van Britney Spears, die komt er zo meteen aan. En Milo, en heb je vanochtend onze treintipper gehoord?

0: zomer zijn weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Britney Spears.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En dus dat berichtje van Robin Lambrecht, dat fascineerde mij wel. Als je naar Costa Rica gaat, moet je de Tarzan swing doen. Tip, pas, pak best wel een extra onderbroek mee. Ik heb het even onderzocht. De Tarzan swing, dat is blijkbaar een van de spectaculairste avontuurlijke attracties in Costa Rica. Het is geen gewone schommel, maar een enorme jungle sprong, waarbij je dus wel heel goed vastgemaakt aan een harnas van een hoog platform springt en vervolgens in een gigantische boog door de jungle zwaait, net als Tarzan aan een liaan. De meest spectaculaire Tarzan-swing vind je in Monteverde, in het nevelwoud van Costa Rica. Er zijn veel filmpjes van terug te vinden online. Ik heb er net naar gekeken. Dus kijk misschien ook, bekijk het voor je begint. Anders is het misschien inderdaad een extra onderbroek. Ik werd eerlijk gezegd al een beetje duizelig van gewoon naar dat filmpje te kijken. Maar wel een enorme adrenaline-kick dus. Die Tarzan-swing die Robin blijkbaar ook gedaan heeft in Costa Rica. Dankjewel voor de tip. Misschien dat ik het bij het dansen hou. Dat schrikt me helemaal niet af. Merengue. Oeps. Ook heel populair in Costa Rica. Wordt zoveel gedanst daar. En misschien moet ik dan ook eens straks na 1 uur een van die grote merengue-hits spelen. Een grote populair merengue-hit. Hit uit 1998. Is wel toepasselijk. Heb je enig idee over welk nummer het gaat? Blijf luisteren gewoon. Dit is Phil Collins en Two Hearts.

0: Vakantiebestemming en reis rond de wereld is al super tof geweest.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Nog een uurtje in Costa Rica. En ook INXS staat al klaar.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Lenen bij Leemans.
5: Zeg, Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
6: Ik ben aan het aftellen, Harry.
5: Aan het aftellen?
6: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
5: Maar Suzy toch?
7: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
8: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 1. Het nieuws met Fraukje Kallion. En Fraukje, wat hoor ik nu? Onze economie valt stil blijkbaar.
10: Ja, de Belgische economie heeft tijdens het tweede kwartaal een nulgroei behaald tegenover het vorige kwartaal. Dat blijkt uit een berekening van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat onze economie niet groeit. De industrie en de bouwsector daalden zelfs lichtjes met zo'n 1,5%. De dienstensector boekte wel een lichte vooruitgang. De Nationale Bank had eerder al gewaarschuwd voor een stilstand van onze economie. Opletten als je nog snel een airco wil kopen met dit tropische weer, want het aantal valse aanbiedingen verdrievoudigde deze maand. Door de warmte vind je bijna nergens nog een airco-toestel, alles is uitverkocht. En dat weten de fraudeurs ook, daarom zetten ze valse webshops online en lokken ze klanten met spotgoedkope deals. De overheidsdienst Economie waarschuwt om nooit alles op voorhand te betalen. Controleer altijd de verkoper en de reviews die je daarover vindt. Als je toch opgelicht bent, meld dat dan ook via Consumer Connect. En in Spanje keerden zo'n 24.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden in de regio van Madrid. Dat melden de autoriteiten. Afgelopen nachten zijn er geen nieuwe brandhaarden ontstaan en de situatie is gunstig, zegt premier Sanchez. De komende 12 uur zijn dan ook beslissend om de brand onder controle te krijgen. Intussen woedt ook op het Griekse eiland Paros een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. Hulpdiensten raden inwoners aan om te vluchten naar de stranden. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven.
0: En in Frankrijk kan het ook weer gaan oplaaien.
10: Ja, he, klopt, inderdaad. Daar is de situatie ook heel kritiek.
1: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien. Maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Zalige zomerdagen, dat klinkt heerlijk.
10: Ja.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Alexandra.
0: En met Mike, die stuurt in de Nostalgie app. Ik heb een rondreis gemaakt in Costa Rica. Zo mooi. Wel, Mike, stuur er nog eens wat meer over. Ik ben zeer benieuwd.

0: Janet Jackson.
1: Reis rond de wereld.
0: Gaat nog door tot 6 uur vanavond. Vanaf 2 uur hebben we een nieuwe bestemming met Sander, maar nu nog even in Costa Rica. En ik heb ook een bericht gekregen van Mike. Die is daar geweest, al wel een hele poos geleden, maar toch nog hele mooie herinneringen die me altijd zullen bijblijven. Dag Mike, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij stuurde ook al dat het een land is met zo'n super vriendelijke mensen. Dat heeft Gerda trouwens ook laten weten in de nostalgie. Je hebt ook het land van vulkanen. Maar er is iets dat jij toch absoluut als een hoogtepunt beschouwt, hè, van je reis door Costa Rica.
2: Ja, zeker. Dus, eigenlijk kan ik overal beginnen, want ik heb ook de plantage gedaan van De La Monte bananen. Maar hetgeen wat me vooral is bijgebleven is de baai waar het Columbus is aangekomen. En daar heb ik ook persoonlijk gedaan met het bootje dat dan uit het water, dat je moet inspringen wanneer het water binnenkomt, want anders raak je niet in het bootje. En dan zit je op de baai te kijken waar het al die huisjes nu allemaal in verschillende kleuren zijn geschilderd. Maar in de film zijn die allemaal weggewerkt en dat is zo prachtig, die natuur daar, dat is immens.
0: Ja, je radio staat daar ook nog aan, dus als je hem eventjes wat stiller kan zetten. Maar waarover je het hebt, dat is Playa Herradura in Punta Arenas, denk ik, in Costa Rica. En dat is inderdaad gebruikt in Conquest of Paradise, die film, hè? En daar, op die plek ben jij dus geweest.
2: Ja, ik ben daar ook geweest. Ik ben nog helemaal rondgereisd eigenlijk. Ik ben zelfs in Puerto Limón geweest. Ik heb San Lacho gedaan ook.
0: Ja, en dat allemaal met de rugzak, hè? Heb je mij verteld.
2: Ja, ja. San Isidoro. Ja. Ik ben ook in Punta Arenas geweest, Caldera, Alajuela. Ja. En Puerto Quepos heb ik ook gedaan, ja.
0: Oké, heel veel mooie plekken om te ontdekken in Costa Rica. En heb je daar ook naar de muziek geluisterd? Want er wordt daar veel gedanst.
2: Ja, er wordt heel veel gedanst. Ik heb daar zelfs met een plaatselijke schone mogen dansen. Daar was maar niks niet zo content mee.
0: maar dat moet allemaal kunnen.
2: Ik heb daar lekker de salsa kunnen dansen met die dame. Ja.
0: Wel, ik heb nu merengue klaarstaan, want Elvis Crespo heeft een grote hit gescoord in 1998. En dat wordt daar ook gedanst, hè, in Costa Rica.
2: Dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt zeker.
0: Ik kan nog eens proberen. De heupje eventjes losgaan op Suave Mente. En dankjewel voor je goede tip. Dag Mike.
2: Graag gedaan. Bedankt Alexander. Hou je goed, hè.

0: Dirk Broekaert stuurt een prachtige foto in de nostalgie. Heb ik denk 8 van Costa Rica. Olden Nonno. Nee, het is in Noorwegen. Daar zijn we trouwens al geweest met onze reis rond de wereld. Die laatste tips van Costa Rica, laat ze maar komen in de Nostalgie-app. Ik lees ze heel graag. Ed Sheeran heb ik voor jou met een hit die voor miljoenen koppels een hele speciale betekenis heeft. En een van de laatste cadeautjes die Freddie Mercury ons naliet. Zijn stem werd nog opgenomen tijdens zijn laatste studiosessies. Maar de single zelf verscheen pas 5 jaar na zijn overlijden. Die hit, die heb ik voor jou.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden.

0: last met het vakantiehuisje?
1: Dan stuur je het vlotjes terug.
2: Nog steeds al Volonté. Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, Imoweb!
6: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

zijn waarschijnlijk al miljoenen koppels overal ter wereld die dit als openingsdans hebben gebruikt. Ed Sheeran. Costa Rica. Nog heel even is het onze reisbestemming. En Marleen stuurt ook nog in de app Rio Celeste. Misschien wel de meest fotogenieke plek van Costa Rica. Het water is zo felblauw dat het bijna nep lijkt. Ja, er is een legende over blijkbaar. Volgens die legende spoelde God er zijn penseel uit nadat hij de hemel had geschilderd. En als je de foto's ziet, dan begin je dat bijna te geloven. Maar ja, het is niet zo natuurlijk. De rivier heeft een bijna onwerkelijke felblauwe kleur. Dankzij een natuurlijk mineraalproces. Maar ik ben even gaan kijken, foto's gegoogeld. En het is zo mooi, fenomenaal. Ja, Costa Rica, ik denk dan ook nu al aan heel veel kleuren. Heel veel kleuren, als het over de natuur gaat, als het over de dieren gaat die je daar ziet. En natuurlijk ook over het water. Gypsy Kings met Bailame. Aan deze Steve Miller Band. Dit is Abracadabra.

Altijd goed, Gypsy Kings. En Tom stuurt in de Nostalgie-app. Dankzij het grote reisbureau van Nostalgie al veel tips kunnen opdoen om de rest van mijn leven op reis te kunnen gaan en de bezienswaardigheden te bezoeken van al die landen. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk van deze reis rond de wereld. Ik ben ook al zoveel wijzer geworden en ik weet ook al zoveel bestemmingen om naartoe te gaan. Nu alleen nog de tijd vinden natuurlijk. We nemen afscheid zometeen van Costa Rica. Straks een nieuwe bestemming. Is er zo iets waar jij absoluut naartoe wilt tussen 2 en 6?

Robin, de afgelopen uren hebben we doorgebracht op Costa Rica. Of toch het gevoel gehad dat we er echt waren. Het is misschien niet groot, maar het zit boordevol natuur, avontuur en onvergetelijke momenten. Dat heb ik geleerd van jullie, van de nostalgie-luisteraars die daar geweest zijn. Vulkanen, regenwouden, paradijselijke stranden, felblauwe rivieren en ook de Tarzanswing. Vooral dat niet te vergeten natuurlijk als je redelijk avontuurlijk bent ingesteld. Je danst er merengue, salsa, de cumbia en misschien is het mooiste souvenir dat je meebrengt wel de levensfilosofie. Dat is pura vida. Dus genieten van het leven en vooral in het moment zijn. Ja, daar in Costa Rica gaat dat zeker en vast lukken. Maar als je terugkomt, hè, dat is dan altijd de grote uitdaging. In ieder geval, die nieuwe bestemming gaan we zo meteen prikken. Samen met Sander.

0: Campbell en John Ryan. Ondertussen ook al 12 jaar geleden. Dat is ongelooflijk hoe snel dat gaat, hè?
1: Verschrikkelijk. En die man die is aan een soort tweede jeugd bezig, hè, Pitbull?
0: Echt?
1: Die is nu super...
0: Oh, sorry.
1: Die is super populair, wou ik nog zeggen. Die is echt... Iedereen is daar zot van. En iedereen gaat ook naar zijn optredens met zo'n bald cap. Ken je dat? Zo'n latexe, kale soort pruik eigenlijk.
0: Ja, ik heb het gezien. Dat klopt. Ik heb dat gezien een tijdje geleden als hij een concert gaf in de FS Dome, denk ik.
1: Ja. Iedereen zat er met van die bald caps voor Pitbull.
0: Speciaal.
1: Bloedje heet is dat
0: ik
1: vooral.
0: Ik zou
1: denk
0: zeggen, ga eens eventjes naar onze wereldkaart. Jij gaat weer met jouw dartspijltje een nieuwe bestemming prikken.
1: Ik ga met mijn pitbullpijl,
0: ja. We willen naar Griekenland, we willen naar Italië.
1: Italië? Ik zal richting Italië mikken.
0: Ga je richting Italië mikken?
1: Ja.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Maar ik ben niet zo heel goed, hè, dus... Oké. Ja.
0: Oh, je opperste concentratie.
1: Ik zit in de buurt van Italië. Mag ik even kijken, hè? Want volgens mij zit ik in de zee.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja. Ik zit in de A van Malta.
0: Ah, de A van Malta.
1: Ja, dan gaan we Malta nemen. Ik zit hier niet in het land, maar wel in de naam. Dat is heel klein Malta.
0: Dus gisteren nog binnengekomen, stuurde iemand doe anders is Malta. Dus er gaan zeker toffe verhalen binnenkomen, Sander.
1: De nostalgie heb. Ben je er al geweest? Ik ben er zelf. Ben jij er al geweest, Alexandra? Malta?
0: Nee, ik ben er nog niet geweest.
1: Blijkbaar heel klein, dat weet ik. Maar...
0: Ja, ik realiseer me dat ik eigenlijk op heel veel plaatsen ben geweest. Maar goed, het kan ook veranderen.
1: Ben jij er wel geweest? Laat gerust weten in de nostalgie heb. Malta, tips, tricks, reisverhalen, foto's, alles is welkom.

0: straks bij Nostalgie.
1: Na twee uur de posterboys van Take That met Everything Changes. En ontdekken we ook in de wonderwereld van Malta. Dus jouw tips en tricks altijd welkom in de Nostalgie-app.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot

0: er helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Smartfoto.be.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Nostalgie. Goedemiddag, bijna 1 voor 2 nieuws krijg je van Frankje Caljon. En vraag je nu ook een bosbrand in Vlaanderen?
8: Ja, in Capelle in de provincie Antwerpen is er brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur intussen onder controle. Maar het is nog niet volledig geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand is. Er vielen geen slachtoffers. De brandweer blijft nog een tijdje blussen en nablussen omdat het heel droog is. Er vliegt ook een helikopter om de situatie in kaart te brengen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee onderzoekt of woonzorgcentra extra subsidie kunnen krijgen. Komt omdat woonzorgcentra eraan denken om hun dagprijs te verhogen. Ze willen de extra verkoelingskosten van airco's doorrekenen aan bewoners. Maar de Vlaamse ouderenraad reageert kritisch en vindt de kosten al hoog genoeg. Voor een rusthuis betaal je nu zo'n €2.300 per maand. Genee benadrukt dat rusthuizen niet zomaar hun dagprijs kunnen verhogen, maar ze onderzoekt wel of de regering de woonzorgcentra extra kan ondersteunen voor hittebestendige maatregelen. En dan nog een verrassing in het atletiek. Rani Roosje mag alsnog de 100 meter lopen op het Europees kampioenschap in Birmingham. Dat meldt de Belgische federatie. De voorbije weken was er veel te doen rond de selectie. Enkele topatleten mochten niet mee, omdat ze de nationale limiet niet haalden, maar het wel het Europese minimum. De federatie komt daar nu op terug. Zo mogen in totaal 8 extra atleten toch nog meedoen aan het EK. Dat start op 10 augustus.
7: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag veel zon en zeer warm met maximaal tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien, met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
7: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Sander.
11: Met die tropische temperaturen buiten kan je je gewoon inbeelden dat je in Malta zit. Het land in de Middellandse Zee, waar we de komende uren extra vertoeven. Ik heb er alvast zin in. Now Take That en Rod Stewart en Tina Turner.

0: Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Het zal wel zijn. Of je nu alleen bent of met je tweetjes, ik sleur je wel door deze woensdag met de grootste hits. Sowieso. Clouseau komt er nog aan, nog Justin Timberlake.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst moeten we nog verder gaan op onze reis rond de wereld natuurlijk. In onze studio hangt een enorm grote wereldkaart en daar ligt een dartspeltje naast. En elke dag gooien we twee keer naar die grote wereldkaart en hebben we het over het land waarin we belanden. Onze Alexandra Potvijt zat deze voormiddag nog in Costa Rica. Heel erg fijn land, als ik het zo hoorde. En ik heb daarnet mijn pijltje mogen gooien en ik ben erin geslaagd om dat pijltje te doen landen in het midden van de Middellandse Zee. Ik dacht eerst dat ik in Italië ging belanden, maar ik zit op ongeveer 80 kilometer van Italië bij een eilandengroep in Malta. Daar zijn we beland. Malta met als hoofdstad Valletta, dat weet ik ondertussen. Ik weet ondertussen ook al dat het een eilandengroep is en dat het er op dit moment 29 graden is. Zeer aangenaam, denk ik dan. Voor de rest weet ik er nog niet heel veel over en ik ben vooral benieuwd of jij mij Malta mee kan doen ontdekken. Dus tips, verhalen van je reis naar Malta, dingen die je daar moet proeven. Misschien woordjes in het Maltees, want ze hebben ook een eigen taal, heb ik hier al gelezen. Het Maltees lijkt een beetje op het Arabisch. Mocht je dat spreken, laat het gerust komen in de Nostalgie-app. Het is aan jou om mij dat prachtige land te leren kennen. Malta dus. Al jouw tips en tricks, één adres, de Nostalgie-app. Ik ben al zeer enthousiast om ze te lezen. En ondertussen krijg jij Justin Timberlake van mij. I got the

0: klein rustmomentje met de passie van Clouseau. Zometeen gaan we wandelen zoals we in Egypte vertoeven. En ook Chicago is erbij. Maar Egypte, dat is niet het land waar we zitten. Wel Malta, daar vertoeven we de komende uren. Ondertussen al heel wat leuke tips en wat mooie foto's van Malta in onze nostalgie-app. Het leukste vond ik nog van Dirk. Die stuurde, ja, de langste rechte straat in Malta is de start- en landingsbaan van de luchthaven. En dan nog een heel leuke weetje van Marijke uit Houthalen-Helchteren. Liever. Ze zegt, het nationale gerecht in Malta is konijn. Ik heb het dus opgezocht. Dat heet stoufat talfenek. Dat is een langzaam gegaarde konijnenstoofpot. Het vlees wordt urenlang gestoofd in rode wijn, tomaten, knoflook en kruiden tot het mals is. Ja, mannetjes, dat is voor mij al een eerste reden om naar Malta te gaan. Om daar eens van te gaan proeven. Zo meteen nog meer Malta-tips na die fantastische hits natuurlijk.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister

0: ja, zelfs die.
1: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
2: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
1: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
2: Die van de buren.
1: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
1: Nee, één adres.
3: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Chicago met If You Leave Me Now. Zo meteen de Spice Girls met Say You'll Be There. Maar ondertussen duiken we nog even in Malta. Dat prachtige eiland net onder Italië. Dat is het land dat centraal staat de komende uren. Heel erg mooie foto's. Onder andere van Stef van der Ouwermeulen. Die stuurt een foto met, ik denk, zijn vriendin. Voor een prachtig uitzicht. In een soort portaal voor de zee. En dan heb ik nog eens een foto met de hele familie in de haven van Valletta, denk ik, daar in Malta. Prachtige vakantiefoto's van Stef. En ook Tony Talboom die is aan het luisteren, want die heeft ook wel iets meegemaakt in Malta. Want Tony, wat vind jij juist van Malta?
1: Lekker eten, vriendelijke mensen, mooie baaien, stranden en natuur. Maar één ding was ik wel vergeten. Ja, wat dan? Dat werd meteen duidelijk toen ik het portier van de huurauto opende. Waar is het sturen, dacht ik toen. Ja, dat staat dus langs de andere kant, hè, in Malta. Daar rijdt men langs de linkerkant van de weg. En ze hebben daar een zeer Zuiderse rijstijl. Het heeft niet veel gescheeld of ik had de auto teruggebracht. Maar na een paar dagen wende dat linksrijden wel. Terug thuis heb ik wel even moeten afkicken.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden. Prachtig verhaal van onze Tony Talboom natuurlijk. Linksrijden daar in Malta. Ik weet niet of ik het zou kunnen. En ik weet ook niet of ik het zou durven eigenlijk. Oh, maar Malta is toch niet zo heel groot. Hè? Ik zou misschien met de fiets rondrijden. Of is dat misschien een beetje gek gedacht? Ja, met al die bagage. Oeh, ja, ik kan het me zo inbeelden. Tony, ik denk dat nog veel mensen dat hebben voorgehad daar in Malta. Linksrijden, een beetje zoals de Britten eigenlijk. Misschien nog als een oud kolonie geweest, denk ik. Ondertussen de Spice Girls. En ook Ziggy Marley komt daarna nog langs.

Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People uit 1988. Ondertussen nog leuke feitjes door uit Malta. Jo Lambrecht, die Labrot, weet dat ze in Malta verschillende films hebben opgenomen. Onder andere Popeye, Blue Lagoon en een stukje Game of Thrones. Heel mooi eiland, laat je weten. Het is fijn vertoeven op Malta de komende uren nog. En vertoeven, dat doen we ook in de gezelschap van de grootste hit. 2007 bijvoorbeeld scoorde de Plain White Tees. Een mega hit die heel veel puberjongens op hun kamer hebben proberen naspelen op die akoestische gitaar. Waaronder ook ik, is me uiteindelijk wel gelukt. Na veel oefenen. Blijft een fantastisch nummer, toch? Hey there, Delilah is dit. Goedemiddag.

0: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow. Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
14: Het grote nostalgie reis.

0: 2 Belgen, Operation Coup de Poing. Tijd om nog eens naar Malta af te zakken.
1: Reis rond de wereld.
0: De komende uren staat het land in de Middellandse Zee centraal tijdens onze reis rond de wereld. En iemand in de nostalgie app stuurde dat ze daar haar hart verloren is aan Malta. En dat is Evelien uit Bilze. Goedemiddag, Evelien.
2: Goedemiddag, Sander.
0: Jij noemt het een thuisweg van huis. Hoe komt het dat jij zo zot bent van Malta?
2: Wel, ik heb daar een aantal jaren geleden mijn stage mogen doen, 3 weken lang. En ik moet zeggen, die 3 weken hebben er toch wel echt voor gezorgd dat mijn hart daar echt al verloren is.
0: Fantastisch. Jouw stage, wat heb je dan gestudeerd juist, Evelien, dat je daar stage mocht lopen?
2: Ik heb een secretariaat boekhouden gestudeerd.
0: Ja?
2: En ik heb mijn stage mogen doen in het hoofdkantoor van de musea in Malta.
0: Wauw, wat een ervaring. Evelien, wat maakt Malta nu zo magisch voor jou?
2: Wel, de ene kant sowieso de vriendelijke mensen daar. Ja. Ze zijn super vriendelijk. Het uitzicht is super prachtig ook. De Blue Lagoon, de Golden Bay, dat zijn echt plaatsen die geweldig zijn om te bezichtigen. En de hoofdstad Valletta is natuurlijk ook een heel mooie plaats om te vertoeven.
0: Ja, kan ik me inbeelden. Evelien, je had ook nog een tip voor de mensen die naar Malta gingen. Je zei,
2: ja,
0: blijf niet ter plekke, maar probeer een beetje rond te reizen op Malta.
2: Ja, klopt. Want je kunt zo blijven aan een hotel en gewoon de kleine streek bezoeken rond je hotel. Maar eigenlijk is Malta niet heel groot. En toch heel makkelijk te doen met een auto of een quad of dergelijke. Om het eiland eigenlijk echt te gaan ontdekken op je eigen tempo. En dan niet vast te zitten aan één klein plaatje.
0: Oké, fantastisch. Wat een goede tip. Dus eigenlijk blijf niet in die gewone toeristische centra, maar ga ook een beetje naar buiten. Evelien, het is ondertussen 3:10. Dan kan er al eens een snackje in. En in Malta hebben ze blijkbaar een heel lekker bladerdeegsnackje dat jij wilt tippen.
2: Klopt, ja, daar hebben ze de pastizie. En de pastizie is een bladerengrapje gevuld met allerlei soorten vullingen. Van een vleesvulling naar een groentevulling of een kaasvulling. Eigenlijk echt ideaal om te eten.
0: Amai, fantastisch. Evelien, als ik het samenvat, Malta dat loopt daar vol met vriendelijke, leuke mensen. Je kan er ook nog eens lekker eten en het is een prachtig uitzicht. Eigenlijk een beetje het Limburg van de Middellandse Zee.
2: Zoiets, ja.
0: Fantastisch. Evelien uit Bilze, dikke merci. En ik denk dat je veel mensen warm gemaakt hebt om Malta eens te bezoeken.
2: Ik hoop het.
0: Maak er nog een warme woensdag van, maar dat komt in orde. Evelien,
2: dank
0: merci.
2: Dankjewel. Salutjes.

0: Muziek die past bij een zomerse bar met een cocktail in de hand en een parasolletje erin. Charles D. Lewis met Soca Dance.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Zometeen is test of je die danspasjes nog kent uit de 90s. Backstreet Boys met Get Down. Dat is allemaal voor na 3 uur.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Nostalgie. 2 voor 3 goedemiddag nieuws krijg je van Frankje Kallion. En Frankje, oppositiepartij Groen liever wil minister De Ridder uit de zomervakantie halen.
6: Ja, want Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch sloot De Ridder een akkoord met de uitbater van de luchthavens van Deurne en Oostende. De regering belooft onder meer nog subsidies tot 2039 te betalen. Oppositiepartij Groen wil dat De Ridder zich nu verantwoordt in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. De brand in Capelle in de provincie Antwerpen is geblust. Dat meldt de brandweer. Een kleine 4000 vierkante meter natuur is verwoest. Door de droogte rukte de brandweer massaal uit met 4 verschillende ploegen. En dat heeft erger doen voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Niemand raakte gewond. De brandweer blijft nog een tijdje naplussen om heropflakkeringen te vermijden. En er komt wereldwijd protest tegen de plannen van FIFA-baas Infantino, die overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant The Times zouden al personen uit de omgeving van Amerikaans president Trump benaderd zijn als mogelijke investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is er niet over te spreken. Het wil een boycott organiseren van het volgend WK door geen Europese landen meer te sturen.
1: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomerdagen. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
7: Met Sander.

0: prachtig toch? Simply Red and If You Don't Know Me By Now. 7:07 ondertussen op deze dinsdag. Nee, woensdagmiddag is het al. Mannetjes, wat gaat toch snel als je je amuseert natuurlijk. Na 4 uur heb ik weer een leuke prijs om weg te geven in ons grote nostalgie reisbureau. En ondertussen blijven we nog even doordenderen door Malta, het kleine eilandje in de Middellandse Zee. Want daar zijn we beland de komende uren. En ik heb een leuke tip gekregen voor een bezienswaardigheid. Wat moet je daar zien in Malta? Stel, je bent daar, wat moet je zeker bezoeken? En die tip die krijg je van onze reisleider Seppe van Lauwers.
1: Ondanks dat Malta eigenlijk een klein eiland is, is het moeilijk kiezen tussen verschillende zaken die je daar kan bezoeken en beleven. Ik heb daarbij getwijfeld tussen de hoofdstad, voormalige hoofdstad Medina, of dan toch de Blue Grotto, maar ik zou dan toch voor de oude hoofdstad Medina gaan, omdat daar eigenlijk de Game of Thrones zijn opgenomen. En het lijkt alsof je honderden jaren terug in de tijd reist, wat toch een uniek gegeven is op het eiland en zelfs in de hele regio.
0: Voilà, ben je dus fan van Game of Thrones, dan moet je zeker die oude hoofdstad Medina aandoen daar in Malta. Ik moet nu eerlijk zeggen, volgens mij ben ik een van de enige personen ooit die dat niet gezien heeft, Game of Thrones. Ik heb het geprobeerd, hè. Ik heb het echt waar een kans gegeven, maar ik geraakte er niet door. Die eerste afleveringen waren voor mij zo'n opgave. Misschien moet ik het nog eens proberen. Ben ik nu echt alleen of zijn er nog mensen die nog geen Game of Thrones gezien hebben en mensen die het wel al gezien hebben? Waarom moet ik het dan toch kijken? Waarom moet ik het toch nog eens een kans geven? Laat het gerust weten in de nostalgie-app. Je voelt je zo uitgesloten als je de enige bent die dat niet gezien heeft. Maar bon, er is zoveel goede tv om te kijken. En vooral goede muziek om aan te luisteren. Zo is in Paco met Amor de Mis Amores. Maar eerst gaan we het een beetje familiair houden met Sister Sledge. Een hele goede middag. Welkom bij Nostalgie.

0: Een zomers gitaartje dat kan rinkelen zoals enkel Spaanse gitaren dat kunnen. Paco met Amor de mis amores. En dan moesten we het nog verder hebben over deze serie natuurlijk. Misschien herken je het wel. Dit is de intro van Game of Thrones. En wat brengt men nu bij Game of Thrones? Wel, we hebben het over Malta deze namiddag. Dat is het land waar we beland zijn door onze reis rond de wereld. En in Malta, in de oude hoofdstad Medina, is een groot stuk van Game of Thrones opgenomen. Dat vertelde onze reisleider Seppe van Reizer Lauwers ons daarnet. Voor veel mensen dus een reden om naar Malta te trekken. Maar ik heb die serie dus nog nooit gezien. En ik dacht echt dat ik de enige persoon ter wereld was. Ik raak daar niet door. Sorry. In die eerste afleveringen, ik vind dat niet interessant. En ik vind dat altijd zo'n lichte shame om te moeten toegeven. Maar gelukkig zijn er nog mensen in de nostalgie-app. Benny laat het al weten, nog nooit Game of Thrones gezien. We zijn al zeker met twee. Ook Nick vond het wat traag in het begin. Miriam die heeft het toch niet gezien. Ook Vero en Fove geraken er niet door. Maar Koenraad die laat dat weer weten. Game of Thrones niet gezien is eigenlijk een gat in nieuwe cultuur. Wel Koenraad, omdat jij het bent, zal ik het nog eens een kans geven. Want ik denk wel, eens dat je er doorgeraakt, dat het de moeite waard moet zijn. Ondertussen krijg je straks ook nog wel wat platen van mij die de moeite waard zijn. Michael Jackson bijvoorbeeld, met zijn grote hit Black or White. En Pink die deed het samen met Nate Roos. Just give me a reason.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

Weet je wat ik prachtig vind? Songs die al een tijd geleden uitkwamen, in de 80's bijvoorbeeld, die tot op de dag van vandaag een heel belangrijke rol spelen in het leven van heel erg veel mensen. Bronski Beat met Small Town Boy is er zo eentje. Het blijft een anthem voor mensen van de LGBTQ-gemeenschap of gewoon voor iedereen die zich even niet goed in zijn vel voelt en die even niet meer goed weet waar of hoe naartoe. Dan kan je altijd even luisteren naar die Bronski Beat en Small Town Boy, een nummer dat op TikTok nog altijd hoge toppen scheert. En ik snap het ook, het blijft zo'n ijzersterke schijf.

Robert Palmer en UB40 met I'll Be Your Baby Tonight. 3:30 ondertussen, 3:45. En in die zomer is het natuurlijk ook tijd voor trouwfeesten. Ik weet niet of jij er een paar op de planning hebt staan, maar ik wil je meenemen naar een situatie die we allemaal kennen op een trouwfeest. Je staat buiten wat te babbelen met vrienden of familie om een frisse lucht te scheppen. Je hoort wat muziek op de achtergrond spelen. Je zit in een goed gesprek. En op een gegeven moment gebeurt het. Je hoort van binnen een nummer door de boksen schallen en je weet, daar moet ik bij zijn. Je loopt door de gang, probeert je een baan naar binnen weg naar binnen te banen en net op tijd beland je op die dansvloer. En je weet dat deze er zo eentje is. ABBA met Dancing Queen, een ultieme trouwfeestklassieker.

0: Leonie uit Antwerpen laat weten dat voor haar dit het trouwfeest nummer inderdaad is. Zegt hij, raar maar waar, ik zit altijd op het toilet als dit nummer gespeeld wordt. Dus dan moet ik me altijd zo hard haasten om hierop te kunnen dansen. En het lukt elke keer hoor. Abba met Dancing Queen. Die hoort je vanochtend niet tijdens de 10 van Nostalgie. Want vanochtend stond het thema Franstalig centraal. Vind ik altijd zo'n leuk moment van de dag. Tussen 9 en 10 te weten komen welke songs in die 10 van Nostalgie belanden. Vanochtend had ons Kim Melnaert het thema Franstalig. Maar welke song belandde daar nu op 1? Misschien heb je dat niet gehoord. Misschien heb je het wel gehoord. Ik geef je alvast een kleine tip. Ik vertel het je zo meteen. En dit is mijn kleine tip. Weet je al iets meer? Laat het gerust weten in de Nostalgie-app.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Soul Sister met Broken. Van welke tonen? Van welk nummer hoorde je daarnet de begintonen? De nummer 1 van de top 10 Franstalig vanochtend bij ons, Kim. Dat was natuurlijk deze. Eerst Patricia, Frederike en zoveel mensen in de app, die wisten het gewoon. Deze belanden vanochtend bij ons Kim Mijlwaard op 1 tijdens de 10 van Nostalgie. En morgen is het weer een nieuwe item.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, weer een nieuwe categorie om songs in te kiezen. Morgen staan de zomerse platen centraal. Songs die jou misschien een zomers gevoel geven, waar jij een leuke zomerse herinnering aan hebt. Best breed, maar dat is ook leuk. Want dat betekent ook dat je heel breed kan gaan duiken in jouw herinneringen. Wat is voor jou de ultieme zomerse plaat? Kim die ging bijvoorbeeld vanochtend voor Shakira met Waka Waka. Snap ik helemaal. Hele zomerse plaat. Ik zelf denk bijvoorbeeld eerder aan Jennifer Lopez. Ik vind dat die vrouw ten eerste een zomerse naam heeft. En ten tweede, alles wat hij aanraakt verandert in een soort zwoele hete brei van strandvibes samen met een cocktailtje. Voor mij mag je deze er dus in. Love, don't cost a thing. Maar wat is jouw favoriet? De zomerplaat. Jij geeft die 10 van Nostalgie vorm door ze hem gewoon door te sturen in de Nostalgie-app.

Eentje voor onze treintipper, hè. De Locomotion. Met zijn locomotief dendert hij door België. Elke woensdag geeft hij bij ons Kim Mellaert treintips. Onze treintipper kan je altijd checken op ons Instagram-kanaal. Christophe Elen, de leukste conducteur van het land. Altijd heel leuke tips, echt waar. Check ze zeker op onze Instagram. Ondertussen een kampvuurklassieker.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Bijna 3 voor 4 nieuws krijg je van Frankie Kajon. En Frankje, wat is jouw hoofdpunt vandaag?
2: Ja, er zijn nu al meer natuurbranden in ons land dan in heel vorig jaar. In ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren er dit jaar al bijna 1400. Bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder negeerde tot 3 keer toe een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens. Volgens de inspectie van Financiën zou de deal onevenwichtig zijn en riskeert de overheid een forse boete te moeten betalen. Maar toch beloofde de regering nog subsidies tot 2039 te betalen aan de luchthavens Deurne en Oostende. Oppositiepartij Groen wil dat de Ridder uitleg geeft in het parlement, ook nu de ministers zomervakantie hebben. En in Tenerife lopen zo'n 5 strafrechtelijke onderzoeken naar een luxe vastgoedproject van rijke Belgische families. Op een site van meer dan 400.000 vierkante meter komen honderden luxe villas, appartementen, zwembaden en een boerderij. Maar het project ligt al jaren onder vuur. De inwoners van het Canarische eiland spreken van het uitwassen van massatoerisme en het groot project verwoest de natuur.
1: Nostalgie weer.
2: Nog tot vanavond veel zon en zeer warm met maxima tot 35 graden. Morgen eerst nog zonnig, daarna meer stapelwolken tot 32 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen en oosten is er kans op enkele buien met maxima tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het centrum. Het weekend opnieuw zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik wou dus vragen, kan jij daar eigenlijk goed tegen, vrouwtje, tegen de warmte?
2: Absoluut niet.
1: Wat is jouw ultieme tip om ermee om te gaan? Want ik struggle er ook echt enorm mee.
2: Veel water drinken en in de schaduw zitten.
1: Dus als je iemand ergens met een grote fles water in de schaduw zit zitten, 9 kansen op 10, dat had vrouwtje Kajon.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Sander.

0: Soul Summer, dat kan het zeker zijn. Als je naar het zuiden rijdt met een auto vol kinderen, dan je belandt in de file. Oh, mannigens toch. En je moet die kinderen, die pagadders op die achterbank zien te entertainen. We hebben het allemaal meegemaakt. Misschien maak jij het nu mee met je kinderen. Misschien zat jij vroeger wel op die achterbank. Of misschien heb je het ook al meegemaakt met je kinderen in hun vorig leven. Ja, die kinderen entertainen op die achterbank. Hoe doe je dat? Wel, ik heb daar misschien een oplossing voor dit uur.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Want wat wij thuis deden, was een enorme hoeveelheid aan strips meenemen in de auto. Terwijl we naar het zuiden reden. Zo konden we ons allemaal amuseren in die wondere wereld van onder andere de Kiekeboes, Jommeke, Suske en Wiske, de Blauwe Bloezen, Jan Jans en de kinderen. Och mannetjes, zoveel strips heb ik verteerd als klein manneke op die achterbank onderweg naar het zuiden van Frankrijk. En dat is exact wat je kan winnen dit uur. Tijdens het grote Nostalgie Reisbureau kan je elke dag tripjes of leuke cadeautjes winnen om die zomer door te komen. En ik heb hier een jaarabonnement voor een heel gezin op strips.be. Dat is een website waar je digitaal strips kan lezen. Je zet gewoon een app op je iPad of op je gsm, op je smartphone, een Android-app of een iOS-app. En met die app en een abonnement ben je vertrokken om zoveel strips te lezen als je wil. Met je grasduinen in de collectie die ze allemaal hebben. En mannetjes, ik werd echt teruggecatapulteerd naar die achterbank op weg naar het zuiden van Frankrijk. Denk je, ah wel, ja, zo'n gezinsabonnement, een gezinsjaarabonnement voor strips.be, dat kan me wel bekoren. Wel, dan moet je goed luisteren. Want hoor je de reiskar passeren dit uur, dan stuur je reiskar in onze nostalgie-app. En wie weet bel ik jou wel op om je te belonen met zo'n fantastisch gezinsabonnement. Ja, maar Sander, hoor ik je denken, die reiskar, hoe klinkt die nu weer? Allee dan, ik zal hem nog eens laten horen. Allee, hoor je deze dus passeren het komende uur, dan stuur je reiskar in de nostalgie-app. Zo simpel kan het leven soms zijn. Even simpel als deze was.

0: Porselein. Hoe leuk is dat? Dankzij Like Me kent een hele nieuwe generatie die muziek heeft van Jasmin. IJzersterk nummer blijft het uit 1997. En dat einde, dat klinkt al een beetje... een klein beetje als onze reiskar, maar het is het nog niet helemaal. Hou je oren open hoor, want als jij die reiskar hoort passeren, dan stuur jij reiskar in de nostalgie. Ik kan al verklappen dat die dit uur nog niet gepasseerd is. Je maakt nog altijd klaar op, kans liever op zo'n jaarabonnement bij strips.be voor het hele gezin. Dat betekent onbeperkt strips lezen, waar en wanneer je maar wil.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Nog steeds al vol on thee.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Ja, zelfs die.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be. Het grote nostalgie reis.

0: Er zijn twee karren waar jij naar snakt bij zo'n warme temperaturen. De ijskar, dat is de eerste. Maar natuurlijk onze reiskar. Als je die hoort passeren, dan moet je reiskar sturen in onze nostalgie-app. En ja, mannetjes, is gepasseerd, hoor.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Daarnet hoorde je het vrolijke getingeling van de reiskar. Dat betekent dat dat jouw signaal was om de reiskar te sturen in de nostalgie-app. Als je kans wil maken, natuurlijk, op dat jaarabonnement voor het hele gezin bij strips.be. Strips à volonté, waar en wanneer je dat ook wil. Heb je dat gestuurd, dan heb ik voor jou één boodschap nu. En dat is om niet te ver van je telefoon te gaan zitten. Want ik kan iemand bellen. En als die persoon opneemt...
2: Hallo, met Jolien.
0: Dag Jolien. Met Sander van Nostalgie, hallo.
2: Ah, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Wat een leuk nieuws.
0: Jij weet nog niet waarvoor ik bel, hè?
2: Maar ik denk het wel, gezien dat het juiste reiskar is geweest.
0: Ja, je hebt nog een onbetaalde factuur van... Ah, nee, dat is niet waar. Je wint een jaarabonnement bij strips.be. Zalig. Jolien, jij bent daar duidelijk heel erg blij mee. Wie gaat er met jou mee strips lezen?
2: Heel de familie mag meelezen.
0: Fantastisch. Wat was jouw favoriete stripreeks als kind, Jolien?
2: Vroeger Jommeke.
0: Oh, snap ik helemaal. En heb je zelf kinderen in huis ergens rondlopen?
2: Ja, maar het is nog te klein om te lezen. Ze is 2 jaar oud. Dus
0: oh, 2 jaar.
2: Nog te klein om strip, ja.
0: Dan kan je al zo naar de prentjes kijken, zo.
2: Dat is wel mogelijk.
0: Snap ik. En heb je thuis nog fysieke strips liggen? Heb je dat nog? Of is dat echt...
2: Ja, dat heb ik nog liggen.
0: Oké, en dat is dan Jommeke allemaal?
2: Jommeke en Kiekeboes liggen er ook, onder andere.
0: Kiekeboes, dat vind ik ook heel plezant. Oh, Jolien, ik ben een beetje jaloers eigenlijk. Ik kan een keer bij uw strips komen lezen, denk ik.
2: Doe maar.
0: Dat is keigoed. Jolien, maak er nog een heel erg mooie woensdag van. En lees ze allemaal in één keer uit, hè.
2: Super, dankjewel.
3: Luister en je bent op vakantie.

Rockset met Listen to Your Heart. Sommige zomerhits die verdwijnen in de plooien van de tijd. En soms komen die nog eens even bovendrijven. Zo zat ik een paar weken geleden in Portugal, was ik daar op reis, in een beachclub, hoorde ik ineens deze Belgische parel uit de boksen schallen. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Summer Jam 2003. Het zal wel zijn, mannetjes. Ik word helemaal teruggecatapulteerd naar 6-jarige ik. Die stond te dansen in mijn zwembroek op de camping in Frankrijk.

0: Bee Gees met You Win Again uit 1987. Zometeen krijg je nog de leukste tv-intro aller tijden. Of toch zeker die uit de 90s. Zeker voor mensen die al eens wat vrienden hebben. Voilà, dan weet je ook ineens wat eraan komt. En ondertussen zijn we nog steeds in Malta natuurlijk. Het kleinste eilandje van de Middellandse Zee. Nu ja, eilandenarchipel. Dat heb ik al geleerd over Malta. En ik wil het ook even hebben over de Maltese keuken. Want we krijgen altijd de tips natuurlijk van onze reisleider Seppe van Reizen Lauwers. En die gaat het straks hebben over Maltese eten. En ook in de Nostalgie App is mij al een paar keer pastizzi aangeraden. Pastizzi, ik zeg het even op zijn Italiaans. Het ziet er gigantisch lekker uit. Heb jij een idee wat pastizzi is? Wil je alvast een gokje wagen? Wat denk je dat het is? Wat zit erin? Laat het even weten in de Nostalgie App. En zometeen vertelt Seppe jou wat het is.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En hij

0: Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
1: Leden bij Leemans.
2: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
3: Ik ben aan het aftellen, Harry.
2: Aan het aftellen?
3: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
2: Maar Suzy toch?
4: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
1: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Zoals bij deze Steve Winwood en Higher Love. Toch een van de redenen om die muziek uit de 80s blijft staan als een huis. Als je vandaag zoveel jaar later speelt. Steve Winwood en Higher Love. Meteen gaan we de kopstem even oefenen met Frankie Valli en The Four Seasons.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst moeten we nog voort naar Malta natuurlijk. Het land dat centraal staat in mijn namiddagblok hier. Malta, een land dat blijkbaar al velen van jullie's hart veroverd heeft. Als ik hier de nostalgie heb mag geloven. Zoveel mooie foto's en herinneringen uit dat prachtige kleine eilandje die hier komen. Blijf die foto's delen, die verhalen delen over Malta. Ik vind het heel erg leuk om te lezen. En ik had het daarnet ook over een lokale specialiteit. Ook al een paar keer binnengekomen. De pastizie. Ik vroeg aan jou of je weet wat dat was. Ik zie hier Jonas uit Gent. Die denkt dat het een soort zoet gebakje is, zegt hij. Dat klinkt als iets dat ik wel lekker zal vinden met goed veel suiker. En dan is er ook nog Bert uit Brugge die laat dan weten, is dat niks met bladerdeeg? Wel Bert, dat is helemaal waar. Het is iets met bladerdeeg. Maar wat juist, dat gaat de reisleider Seppe van Lauwers ons vertellen. Want die wil het even hebben over de keuken in Malta.
2: De Maltese keuken ligt ergens tussen de Italiaanse en de Noord-Afrikaanse keuken. Combineer verschillende invloeden vanuit Sicilië, verse vis, verse pasta, olijfolie en dan met de Noord-Afrikaanse touch. Maar dan zou ik toch kiezen in dat gegeven voor de pastitie. Dat zijn nou kleine bladerdeeghapjes gevuld met ricotta of erwtenpuree. Super simpel, authentiek, maar onwaarschijnlijk lekker.
0: Ja, mannetjes, het water loopt al in de mond bij die pastitie. Oh, toch een keer moeten proeven daar in Malta.

Dat is lang geleden dat ik nog eens een liefdesverklaring in het Spaans heb gekregen van de Digitoys. Nu, tijd voor ja, misschien wel een van de mooiste producties, vind ik, uit de muziekgeschiedenis. Legendarisch goed gedaan, vind ik. Die opbouw, Steven de Tears. Ik ga gewoon zwijgen en van genieten.

0: van de Solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Nostalgie. 1 voor 5 is het ondertussen nieuws krijg je van een vrouwtje Kajon. Gebruik je nu al meer natuurbranden in ons land dan in heel vorig jaar?
3: Ja, in ons land zijn dit jaar al zo'n 117 natuurbranden geteld. Dat zijn er al 2 meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de UGent. Door de klimaatverandering stijgt het risico op natuurbranden elk jaar. In totaal verwoest het vuur dit jaar al 31 hectare natuur, ofwel zo'n 60 voetbalvelden. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen. Iets meer dan een vijfde van alle natuurbranden vond daar plaats. En ook in Europa zijn er vaker zware natuurbranden. Het waren dit jaar al bijna 1400, bijna 200 meer dan het jaarlijkse gemiddelde van de voorbije 20 jaar. Er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni dan werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. Als je aan de kust bent en je wil een duik nemen in onze zee, let dan goed op. De kustreddingsdienst waarschuwt voor springtij in onze zee. Het wil zeggen dat het verschil tussen hoog- en laagwater hoger is dan gewoonlijk. Dat zorgt voor krachtige stromingen in het water en zelfs goede zwemmers kunnen daardoor verrast worden. Zwem dus enkel op plaatsen waar redders staan en volg hun aanwijzingen goed op. In Nederland zijn 3 jongeren opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Dat schrijft NOS. Het gaat om verdachten tussen de 16 en 19 jaar oud. De speuters vielen huizen binnen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze brachten de jongeren geblinddoek naar buiten. Het is niet duidelijk waarvan ze precies verdacht worden. Het onderzoek loopt nog.
4: Nostalgie weer.
3: Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
1: Met Sander.

Ambition mee zingen met Matthias Rijm. En verdampt, geleefd ik moet toch kunnen op deze warme woensdagmiddag. Hopelijk vind jij wat verkoeling in een frisse aperitief. Of wat airco op het werk. Stel, je moet die laatste uurtjes nog volmaken. Ik voorzie alvast de juiste soundtrack. Wat je ook aan het doen bent. En wat dacht je van hot stuff? Hot stuff, wou ik zeggen, van Donna Summer. Ons Donna, die weet wel wat er past bij zo'n hete temperaturen.

0: Een ode aan Kaylee. Zometeen is er Harry Styles die voor wat verfrissing zorgt. Want wat smaakt er beter op zo'n warme, warme, warme woensdag dan een beetje watermeloen?
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Nog steeds à volonté.
3: This is a mussel van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Borro Talco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borro Talco. Omarm het leven.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

sugar. Leuk nieuws voor de fans van Madonna, want ze komt naar de World Pride in Amsterdam. Na lang tease heeft de zangeres het nu eindelijk bevestigd, net op haar Instagram. Heel cool nieuws, dus je kan er nog bij zijn op het World Pride Festival. Het is in de AFAS Live. Het is het slot. Ja, akkoord van een hele dag Pride in Amsterdam. Daar met boten op de gracht. Een fantastisch feest om erbij te zijn. En nu dus ook met Madonna erbij. En zal ze deze daar brengen? Dat denk ik wel.

De man met de kikker in de keel, Shaggy en Bombastic uit 1995. Ik heb er nog eentje voor jou uit het einde van de jaren 70, maar toch al een beetje die 80's sound daarin. Komt natuurlijk door Sting, fantastische bas. Hij deed ook de productie en hij neemt de zang voor zijn rekening.

0: de kolen er al op? Of is het te warm om te barbecuen vandaag en hou je het bij een lekkere koude schotel? 6:30 ondertussen. Wat avondeten zit misschien wel al in je hoofd. Ik kan nog eens oldschool bij mijn ouders gaan eten. Gemakkelijk, moet ik niet koken. Wat zijn jouw plannen vanavond? Wat gaat er bij jou op tafel verschijnen? Ga jij toch van een warme maaltijd of toch iets fris? Deel gerust wat inspiratie met elkaar in de nostalgie hebben. Dan zal ik straks even kijken wat Vlaanderen op de tafel gaat leggen vanavond. Je hoort het na Kate Bush en Amy Grant.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Het grote nostalgie reis.

erover gegaan. 34,2 graden. Vandaag dus de warmste 29 juli sinds de metingen. Het is blijkbaar 100 jaar geleden dat we het record nog eens gehaald hebben. En dat bracht mij op het idee om de vraag te stellen wat jij vanavond op de eettafel steekt. Want als het zo warm is, zijn er veel mensen die geen warm eten willen. Sandy van Dijk die stuurt een pastatje met kipdij, broccoli en boursinsaus. Christian van Uffel stuurt aardappelen met Ardeense snede, ertjes en worteltjes. En bij Karine is het Griekse pasta met courgette in dunne snijven gesneden, met de kaas en hesp, tomaatje erbovenop en dan afgewerkt met wat mozzarella. Ja, mannetjes? Het water loopt me al in de mond. Ik mag dus gaan eten met mijn ouders. Geen idee wat er bij mij op

Ondertussen weet ook ik wat ik ga eten. Ik had verteld dat ik bij mijn ouders ging gaan eten. En mijn mama heeft net een foto gestuurd. Van een heerlijk pasta buffet bijna. Van alle sausen. Die gaat heerlijk smaken, denk ik. Ondertussen hoorde jij nog Bruce Springsteen met de Streets of Philadelphia. Ik heb nog Sheila E. voor je klaarstaan met The Glamorous Life. En ondertussen heb ik ook fijn nieuws uit Denemarken. Waar Wout van Aert, onze Belgische wielerheld, zijn rentree maakte. En dat doet hij meteen door de grote poort. Want Van Aert won daar meteen de eerste rit in de ronde van Denemarken. Hoe tof is dat? Zijn eerste koersdag op de weg, denk ik, na zijn overwinning in Parijs-Roubaix. En meteen weer aan het vieren, die Wout van Aert. Hij haalde het voor Lucas Kubis en Pedersen. Daar kunnen we toch niet alleen, kunnen we alleen maar blij mee zijn dan. Een overwinning van Wout van Aert. Sheila E is dit. Goedemiddag.

0: zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
1: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
0: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
1: Die van de buren?
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
0: Nee, één adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Happy birthday,
2: Imoweb! Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een goeie avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Frankje Kaljon. En ik begin met een waanzinnige comeback van Wout van Aert. Hij wint de eerste rit in de Ronde van Denemarken. Van Aert was de snelste in de sprint voor de Slovaakse renner Kubis. De Deen Hendrik Petersen is derde. Het is een mooie comeback voor Van Aert. Hij was een tijdje oud door een ontstoken elleboog. Daardoor mist hij ook de Ronde van Frankrijk. Maar nu is hij dus terug en hoe? Op de E40 in Aalst tussen Gent en Brussel is een vrachtwagen een lading afval verloren. Dat waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle drie de rijstroken zijn versperd en je moet rijden over de pechstrook. Hulpdiensten ruimen de smurrie op, maar dat zal nog een tijdje duren. Dat veroorzaakt uiteraard veel file. Je schuift er nu 1,5 uur aan en het zal wellicht verder oplopen. Als je van Gent naar Hasselt moet, rij je best over Antwerpen. Er is opnieuw een dagrecord gesneuveld. In Ukkel werd zo net 34,2 graden gemeten. Het vorige record is meer dan 100 jaar oud. In 1911 werd zo'n 33,2 graden gemeten. Deze zomer en vooral eind juni werd het dagrecord al verschillende keren gebroken. 26 juni was met 35,3 graden in Ukkel voorlopig de warmste dag van het jaar. En ook in Griekenland woeden er nu bosbranden. Op het eiland Kreta zijn verschillende brandjes ontstaan. Twee brandweerlieden kwamen ook om toen ze het vuur aan het blussen waren. Door de krachtige wind breidt het vuur snel uit. En ook op Lesbos en Paros zijn er brandjes uitgebroken. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Tot nu toe was Griekenland grotendeels gespaard gebleven van bosbranden en hittegolven. Maar de komende dagen geldt waarschuwingsniveau 4.
0: Nostalgie weer.
2: Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Met maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: daar zijn we weg.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar...

0: honderdduizend artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be, op weg naar zee.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
12: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
13: Nostalgie. Goedenavond, dit is 3 voor 7. Ik ben Frauke Kaljon. Opgelet als je op reis gaat naar onder meer Qatar en Saoedi-Arabië. Want luchtvaartmaatschappij TUI schrapt opnieuw alle vluchten richting de Golfstaten. Al zeker tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken gaf opnieuw een negatief reisadvies door de spanningen in het Midden-Oosten. TUI waarschuwt dat de periode mogelijk verlengd wordt. De Golfstaten zijn ook populaire tussenlandingen voor Aziatische bestemmingen. Ook daar komen de vakantieplannen mogelijk in het gedrang. Als je vlucht geannuleerd wordt, kan je altijd je reisbestemming aanpassen of je geld terugvragen. De tweede verdachte van de steekpartij vlakbij de Gentse feesten heeft een enkelband gekregen. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Twee mannen vielen vorige week twee anderen aan met een mes. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Een andere verdachte zit op dit moment nog in de cel. De politie onderzoekt nog of het incident gelinkt is met een vechtpartij een dag eerder. Een waanzinnige comeback van Wout van Aert. Hij heeft de openingsrit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint voor de Slovaakse renner Kubis. De Deen Hendrik Pedersen werd derde. Het is een mooie comeback voor Van Aert. In zijn eerste koers nadat hij een tijdje oud was door een ontstoken elleboog. Daardoor miste hij de Ronde van Frankrijk. En nu is hij dus terug en hoe. En nog tot 2030 kan je het Belgisch voetbal kijken bij de sportzender DAZN. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt. Na maanden van discussies en juridische procedures. Een week voor de start van het nieuwe voetbalseizoen komt er nu een einde aan de onzekerheid. Supporters kunnen zich dus weer volop focussen op de wedstrijden.
12: Nostalgie weer.
13: Nog tot vanavond veel zon en warm. Het koelt ook af tot zo'n 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna iets meer stapelwolken. Met maxima tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Vrijdag afwisselend zon en wolken. In het oosten kan het soms regenen bij 29 graden. En ook in het weekend krijgen we zalige zomerdagen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
4: Ik ben ontaftellen, Harry.
3: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
3: Maar Suzy toch?
5: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Ja, nog 1 meter. Oh!
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
7: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
7: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
8: Die van de buren?
7: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
7: Nee, één adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Nicolaas. Klaas of op crea.be.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
10: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
9: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
11: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
9: De Slovaak Lukáš Kubiš werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
1: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Filip Joris van het UZA.
2: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreme gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
1: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat, dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een droneaanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
1: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.